winststub voor de natuur, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En twee Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Game's a match.
5: And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
7: Koekoek. Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
10: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
11: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade, ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
12: Met Croissant Chocolade.
10: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
11: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
13: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. Met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
14: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
15: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
16: Dit is L1.
17: De L1 Ochtendshow.
18: Met

0: Sisters Sisters. Hier in de L1 ochtendshow. I don't feel like dancing. Hoe komen ze erbij? Wij hebben volop zin in dansen. En de muziekkeuze, die is voor een groot deel bepaald door jullie. Geer maar gedoet maken vandaag. En we kregen weer verschillende bijdragen binnen, Maarten. Onder andere ook van René Pakbier. Zullen we eens even luisteren wat hier te melden heet. Goedemorgen, René.
1: Hier met René.
0: Ja.
1: Om het weekend te beginnen. Hoe is voor de WWU-baan met de schwarmen? Dat staat nu op. De groeten, een prettig weekend.
0: Nou, dat is natuurlijk het al. Zet ze er even bij, Maarten? Of dacht ze dat hij al op de lease staat?
2: Nee hoor, de WW-band staat er volgens mij nog niet op, maar ik zit even te checken. WW-band, Nee, staat er nog niet op.
0: Oké.
2: Dan heb ik hier Robert Loke, die zegt... ik wil graag de Golden Earring horen met Weekend Love... dat kan, want die staat ook nog niet op de lijst. En dan heb ik hier Kulsje Frans. En een schöne goeiemorgen, Kulsje Frans.
3: En een schöne jonge morgen. Ja, de schönste dag van de week.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
3: Nog een paar stondjes aan hem. En dan gaan we voor weekend. En dat weekend zou ik zou willen. Ik hoor met de Kulsje. Je roept Eldorado.
2: Ja.
3: En een liedje van Eldorado. Jek in kop.
2: Jek in kop.
3: Een gezellig sfeervol liedje met ja, de humor en de spaas voor een weekend. Laatste seconde, ja, dat moet je het doen.
2: Ah, mooi.
3: Het is ook nog, ja, het vrouwtje die zichzelf de koffie komen halen.
2: Oh.
3: Ik kroeg niet eens de kans om hem naar boven te brengen. Maar ja, steeds nog genoeg spul op de aanrecht. Dus, aan hem. En dat geldt voor iedereen die u werken moet. Een schöne dag. Dundingbest van de baas.
2: Tom.
3: Hartstikke vrij. Geniet er vooral van.
2: Zeker.
3: Radio.
2: Radio.
0: En Frans is aan de afwas. Hè?
2: Ja, zeker. Zo moet het ook natuurlijk. Als je een kopje koffie niet naar boven kunt brengen, dan maar even de afwas doen. En ik zeg eventjes, hey, hey Fossie.
4: Goedemorgen. Goedemorgen, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeiwappies. Nou, dat is toch weer Feel Good Friday. Lekker, lekker. Goed, dan ga ik het vandaag eens proberen met een klassiekertje van Kylie Minogue van Even kijken, Do the Locomotion.
2: Do the Locomotion.
4: Goed, ja, maak dan een goed weekend van, een fijne uitzending en radio.
2: En tot slot van dit rijtje pakken we nog eventjes Shaki van Eer mee, want die komt met een lekker nummer van James Brown en I Feel Good.
0: Goed idee.
5: Feel.

0: Samen BN, Daan is het gezellig. Ieder NBN wordt dit van Nate Oetlottem. L1 Ochtendshow van L1, de Lusters nou natuurlijk. We brengen dich door de ochtend heen met Limburgse verhalen, Limburgse nuits en de veelgloeien van vandaag op deze Feel Good Friday, Maarten.
1: Ja, inderdaad. En een van de vaste waarden is natuurlijk ook Michael Holtzman. Goedemorgen, Michael.
2: Goeiemorgen, jongens. Op Feel Good Friday.
1: Ja.
2: Heute mal nog snel voorgeglüht en das Wochenende steht vor der Tür. En dacht ich dan ook aan Scooter en Weekend.
1: Oké. Okay.
2: Jongens. Euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit und bis Montag Radio.
1: Radio. Ja, en hij heeft ook een fotootje meegestuurd en er staat nu op L1 TV. En ja hoor, hij laat zien dat hij gewoon lekker naar ons zit te kijken.
0: Hetzelfde bril bijna, hè?
1: Ja, zeker. Maar goed, dat mag ook wel. Hè? En zelfs de haardracht ook blijkbaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Jullie lijken echt op elkaar.
1: Dan gaan we naar John Eipelaar. John, goedemorgen.
0: Even kijken, Sean.
3: Goedemorgen, groei wappies. Dan zijn we weer. Iedereen een fijne dag verder. En voor iedereen die dadelijk weekend krijgt, heel fijn weekend. Ik heb voor de Goodwill Friday ga ik vandaag voor ABBA met Chiquitita. Hey, groetjes en Radio A. Hoi.
1: Hoi, Chiquitita, zetten we er lekker bij. En dan heb ik hier nog eentje van Frank. En die zegt, doe mij maar Wat de Kermis van Lieshout en Arts. En Wie Laurens, die zegt de Big Bamboo van de Merry Man.
0: En dan de Big Bamboo, bamboo. Ja. Oh, la la la la la la la.
1: Marty Zijlstra dan, die zegt, jongens, ik wil de Golden Earring ook horen, maar dan met Weekend Love. Ja, en dat is even een dingetje, Marley, want die staat al in de lijst natuurlijk. En wat horen we dan? Inderdaad, die gaat niet mee naar de voorgroeier, want die staat al op de Spotify-lijst, voorgroeier 2026. Remco Koks dan, die zegt, goedemorgen, goeiemorgen, ik gewoon met de vieze shawarma stuit mij op met. En dan heb ik het vel zo'n beetje gehad. Oh nee, er komt nog net iemand binnen, Ton Jans. Goedemorgen, Tom.
4: Goedemorgen, Maarten en Paul. Ja, wat zullen we ervan maken? ABBA, met Chiquitita is wel een heel toepasselijk plaatje voor het komende weekend. Hey, radio, hè?
1: Radio, Tom. En dankjewel voor deze suggestie. Nou, we gaan eventjes kijken, de balans opmaken. Wat er nou de voorgloeier van vandaag wordt. Paul, je hebt een beetje schuins bijgehouden. Ik helemaal. Dus we komen er wel uit. Zometeen hierbij alleen.

0: Verder bij de LA Ochtendshow. Met muziek van Fats and Small Turnaround. Wij draaien ons nog even om en we kijken naar alle binnengekomen appjes, suggesties. Wat een lijst, hè, Maarten.
1: Ah, er is er nog eentje binnengekomen. Dat is de laatste. Wilbert van der Heijden, die zegt: u jongens, doe mij maar Robinaise met leidingwater. Maar ja, goed, die zal het niet worden, want we hebben alles opgeteld, afgetrokken, bij elkaar geteld, ook nog eens een keertje.
0: Nog een keer, ja. En, ja, dubbele controle.
1: Ja, ja, toen zijn we eruit gekomen, inderdaad. En jij was het met me eens, hè?
0: Ik ben er hartgrondig mee eens.
1: Ja, zo is het. Dus we hebben de volgeluur van vandaag. En,
0: Even een momentje, Maarten. Zullen we het even netjes en officieel doen?
2: De volgeluur van Feel Good Friday is...
1: Ja. Van de kermis van Lieshout en Arts en natuurlijk Shontada.

0: Vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.

0: technologisch bent opgeleid? Werken bij Vivantes.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: 8:03, het Limburgse nieuws met Maarten Bonnemaiers.
11: Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaassen zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is.
12: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. En we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
11: Minister noemt de kritiek onzin en stelt dat de provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en verschillende plaatsen net over de grens. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop wordt gebouwd. BC Moerveld in Moerveld heeft de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs 2026 gewonnen. Het centrum laat bezoekers kennismaken met de bandkeramiekers, de eerste boeren die zo'n 7000 jaar geleden in Limburg leefden. Volgens de jury verbindt Moerveld erfgoed, natuur en educatie op een eigen

0: tussentijdse manier. Aan de prijs is €15.000 verbonden. Heuveland Vandaag en Omroep PNM zijn genomineerd voor de lokale Media Awards 2026. Heuveland Vandaag maakt met de politieke podcast tussen fractie en frictie kans in de categorie audio. En presentatrice Daantje van Rooij van Omroep PNM is genomineerd als aanstormend talent. De winnaars worden op 26 september in Hilversum bekendgemaakt. Het weer in Limburg, wolkt met af en toe zon. Het blijft lange tijd droog en het wordt drukkend warm. Met temperaturen tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien. Mogelijk met onweer.
1: Hartelijk dankjewel.

0: Vrijdag 4 september, LN op de radio, Nathalie Imbruglia en Thorn. In de LN Ochtendshow, het mediaoverzicht. Het geweld in Overijssel kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en ons land bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Overijssel zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Wil meer geld bijkomen en beter worden samengewerkt om de drugscriminaliteit te bestrijden. De verdachten van de schietpartij in Overijssel worden voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist over verlenging van hun voorarrest. De voorgeleidingen nemen de hele dag in beslag. Berichtgeving met persalarm aan het einde van de middag.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel toenemen.
2: Ja, plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
0: Nou, het wegverkeer is al inmiddels onderweg. Wat dat betreft heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten in ons land dan een jaar eerder. Het zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige gegevens. In 2025 werd in totaal ruim 26,6 miljard kilogram CO2 uitgestoten door verkeer op onze wegen. En ja, eerder was dat nog iets meer dan 27 miljard kilo. En dat is de eerste daling van de CO2-uitstoot na de coronapandemie.
2: Ja, en dit kennen we allemaal wel. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Dat moet vanaf vandaag wel verleden tijd zijn, want het leidt tot ergernis. Ik weet niet of jij het wel eens meegemaakt hebt, als je in de trein stapt en er staat een tas op en de trein zit vol, dat die mensen gewoon die tas op die stoel laten staan. En dan moet je vragen, haal hem er eens vanaf, en dan kijken ze heel geërgerd en zo. Ze doen het uiteindelijk wel, toch? Maar de NS gaat reizigers nu verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand daar wil zitten. De NS legt uit, waarom?
4: Nou, we zien onder reizigers toch dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk. En dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet. Ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
2: Ja, de verplichting geldt alleen in volle treinen.
0: Ja, en ik heb begrepen dat de NS een beetje matig is met die maatregelen. Ze waren in eerste instantie veel strenger.
2: Ja.
0: Maar zeggen nu, ja, iedereen moet dan maar ook wel in staat zijn om andere mensen aan te spreken. Het wordt wat vrijblijvender dus. Met de populaire reisapp Polarsteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers, zelfs foto's en locaties die alleen waren gedeeld met volgers, lagen op straat. Het Amsterdamse bedrijf wist al minstens een half jaar dat dit het geval was. Als dit wordt gebruikt om iemand iets aan te doen, schuurt dat tegen medeplichtigheid van Polarsteps aan.
2: En wat staat er verder vandaag nog op de kalender op deze 4 september? Nou, Provinciale Staten van Zeeland die houden een extra vergadering over het budget voor verkeersmaatregelen. Maatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De regering van Giorgia Meloni in Italië is vandaag de langstzittende in dat land sinds 1946. Ja, dat mag toch wel eens een applausje waard, want daar is eens in de 2 jaar volgens mij een nieuwe regering normaal gesproken. En het CBS publiceert cijfers over de CO2-uitstoot door motorvoertuigen, hadden we het net al over, hè. En cijfers over de huurprijzen van woningen in juli 2026.

0: L1 Radio met ochtendshow. Daar luister je naar. Maarten, gisteravond, ik vond het wel een waanzinnige ervaring. Buiten te zitten met een temperatuurtje waarvan je dacht van... jeetje, het zou zo overdag kunnen zijn.
1: Ja, het was ruim 20 graden gisteravond.
0: Het koelt helemaal niet af.
1: Nee, en vannacht ook niet. Nee. Ik weet niet wat jij had toen je in de auto stootte, maar ik dacht van, goh, het is echt nog warm.
0: Ja.
1: En als ik nu naar buiten kijk, dan staat er een mager zonnetje. De temperatuur zal vandaag een beetje oplopen. Dan 23, 24 graden. Dus
0: mooi,
1: lekker
0: mooi,
1: weer,
0: mooi.
1: Toch wel weer. Maar goed, we zijn benieuwd hoe het natuurlijk in de rest van de provincie er op dit moment uitziet. En als ik rondkijk, dan zie ik hier en daar wat bewolking, maar ook wel wat blauws doorheen. Laten we eens beginnen vandaag in de Grashoek bij André van Maris.
2: Goedemorgen Maarten en Paul van de Grashoek. De weerwaarneming op deze vredige morgen. Ja, de loog zit helemaal dicht. Er is geen zon te bespeuren ergens. Het is wel niks koud buiten. Er is ook het wind. En vandaag moeten we tellen op zo'n toch wel een beetje sterkere wind. Windkracht 3, 4. En er staan nog wel geen buien in de planning. Misschien nog wel met een klap onweer vandaag ook weer. Maar over het algemeen is de temperatuur helemaal niet verkeerd.
1: Nee, inderdaad.
2: Fijn dat het op het moment droog is. Het is ook fijn met de opnames maken buiten natuurlijk. Ik zou zeggen, maak terug een schone dag van in de studio.
1: Door mee, jong.
2: Alvast een heel fijn weekend.
1: Jij ook.
2: En radio.
1: Radio, nou ja, je ziet het, hè. De bladeren liggen daar nog wel op de grond door die enorme droogte. Dat is nog niet vanwege de herfst natuurlijk, want dat begint nu zo'n beetje te komen. Hè.
0: Ja, en er vallen wel wat plantjes, maar dat is bij lange na nog niet genoeg om de bodem helemaal goed verzadigd te krijgen. Ja,
1: maar we zijn in ieder geval lekker onderweg wat dat betreft.
0: Juist.
1: Nou ja, goed, als ik dan naar de beelden van Peter Meijer in Blerik ga kijken, ja, dan zie ik, ja, ondanks dan die droogte waar je het over hebt, dat het gras toch al wel weer wat groener begint te worden.
3: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al best warm, 22 graden. Maar best wel wat wind uit de zuidwestelijke richting. Kracht 4, ja, er zijn wat wolken, er is wat blauwe lucht.
1: Ja.
3: De zon probeert er door te komen. Maar toch zal er vandaag ook nog wel een buitje vallen. Maar voor de rest een hele aardige dag met een maximum van een graad of 24. Even vooruitkijken naar het weekend. Ja, dat ziet er echt wel goed uit. Met een 21, 22 graden en toch wel wat zon. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
1: Maandag. Dankjewel Peter. En we kijken nog even naar de skyline van Venlo. Gezien vanuit Blerik. Altijd mooi om te zien. En tot slot gaan we naar Maastricht-Aachen Airport, waar Helmoet Weisse weer op het dak staat om ons te laten zien hoe de lucht er daaruit ziet.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanaf Zuidoosten, start met half tot zwaar bewolkt weer. We zien diverse kleurbewolking hangen en diverse soorten bewolking hangen. We zien dat lichte grijze, donkergrijze, dreigende bewolking en we zien de straten en straten cumulus bewolking hangen. Verder zien we ook wat veerbewolking in het Zuidoosten verschijnen. Ook de kleurnuance is best mooi om aan te schouwen in die vroege ochtend. Als we langzaam Zuidoosten richting het oosten gaan, ja, zien we in de verte toch de opkomende zon verschijnen. Die vanochtend rond 6 uur 54 die reis begonnen is. En vanavond rond 20 uur 15 die reis eindigt voor het weekend. Ja, doorschiet het naar het noorden. Ook daar een mooi kleurspel aan kleuren met betrekking tot die bewolking. Waar ook die blauwe lucht goed waarneembaar nog is. Temperatuur 19 graden. Ja, dat is toch een aantal graden hoger dan gisteren rond het tijdstip. 3 graden in dit geval. We hebben een matige tot sterke wind, windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Met behoorlijke windvlagen van betekenis in dit geval. Momenteel is het nog droog. Ja, het belooft in de middag nog droog te blijven, maar in de avond toch wel denken in die petparaplu en poncho. Verder wens ik jullie toch een fijn weekend toe. Gaat die hoor.
1: Ja, we zien toch heel veel sluierbewolking en windveren en dat soort dingetjes. Uitgewaaide vliegtuigstrepen. Prachtig om te zien. Dat was Helmoet Weisse vanaf Maastricht-Aachen Airport. Dankjewel jongens voor deze week weer al die weerwaarnemingen. En maandag zien we er weer een heleboel tegemoet in de nieuwe ochtendshow dan.

0: Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
3: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
4: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Staat

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: De Mega

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En twee Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
5: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad. De specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. Met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
8: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
11: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
12: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.

0: En een ochtendshow met het laatste nieuws. Sinds vorige maand geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Maar wie thuis nog een voorraadje heeft liggen, die krijgt van de overheid een laatste kans om daar op een legale wijze vanaf te komen.
1: Ja, dat kon gisteren in Venlo, maar daar liep het geen storm, hoor. Verslaggever Maurice Jesse trok dus naar de binnenstad om daar te vragen waarom niemand zijn vuurwerk eigenlijk ging inleveren.
2: Omdat als je dat koopt om op voorraad te hebben, dat halen ze hier dan in Duitsland en zo. Ja, dan heb je een intentie om dat af te gaan steken en niet om dat weer terug te gaan brengen.
3: Misschien moeten ze een kleine vergoeding ervoor geven. Dat mensen niet het gevoel hebben dat ze het weggeven. Ze hebben tenslotte geld ervoor uitgegeven. En dan denk ik bij mezelf, ja, als je er dan nog iets voor terugkrijgt, is dat misschien een beetje de pijn verzacht.
2: Ik denk dat het nergens nut heeft. Op dit moment heeft het in heel Nederland geen nut om zoiets op te halen. Want die bewaren dat omdat ze weten, dit jaar mag niet meer verkocht worden. Dus ik wil toch afsteken, dus dan heb ik dat klaar.
4: Heeft u het vuurwerk al ingeleverd?
5: Als ik het had gehad, wel. Omdat natuurlijk het gevaar dat het afgaat groter is. Omdat de lonten natuurlijk een stuk gevoeliger zijn.
6: Vuurwerkliefhebbers die zal het zeker niet inleveren. Daar ben ik van overtuigd. Je hoort ook mensen die voorraad in geslagen hebben vorig jaar. Voor dit jaar.
3: En politie heeft waarschijnlijk niet genoeg mensen om te handhaven, wat ik begrepen heb. Dus men gaat ervan uit dat men toch niet gevangen wordt.
0: Ja, de actie loopt nog een tijdje. Dus misschien dat er alsnog nog wat wordt ingeleverd.
7: De Ellen Ochtendshow. Welkom.
0: En ook dit nieuws kun je nalezen op onze nieuwssite l1nieuws.nl. De L1 Ochtendshow is dit. Met verhalen en nieuws uit Limburg. En natuurlijk ook heerlijke muziek. Geniet van deze. Ga maar op de dansvloer. Of de ochtendgymnastiek. Met Amorte featuring 54 Ultra. Dit is Talk to You.

die Lewis Capel heeft toch zo'n stem van net wakker geworden. Before you go. En vanavond en morgen staat het weer te gebeuren in Venlo. Viva Classic Live. Enorm een goed programma. Onder aanvoering natuurlijk van Sef Tissen, die dit al jaren organiseert. Straks in de ochtendshow een reportage samen met Sef. En het thema dit jaar is filmmuziek.

0: goed Venlo, mensenkinder en een mooie dame. De Ellen Ochtendshow met het mediaoverzicht. Het geweld in Overijssel kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de minister van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Weel laat het extreme geweld in Overijssel zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Weel meer geld bij komen en beter worden samengewerkt om de drugscriminaliteit te bestrijden. De verdachten van de schietpartij in Overijssel worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist over verlenging van hun voorarrest. De voorgeleidingen nemen de hele dag in beslag.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: Nou, plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% daalt. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
0: Het Friese dorp Greonterp is meestal rustig en stil, maar de laatste tijd is er veel bedrijvigheid. Er staat namelijk een woning te koop die tussen 1964 en 1971 eigendom was van de beroemde schrijver Gerard Reve. Het huis staat te koop voor €185.000. Nou, dan kun je voor van Limburg naar Friesland gaan. En inmiddels hebben zo'n 40 mensen een afspraak gemaakt om de woning te bekijken. Zoals deze mevrouw.
4: Ik kom helemaal uit Arnhem. En ik zoek iets rustiger, waar ik meer waar ik meer rust heb en misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reve is geweest. En toen was ik helemaal verkocht, want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd, dus ik vind het echt helemaal fantastisch.
0: Ja, dat is thuiskomen. De belangstellenden voor de woning zijn dus liefhebbers van Gerard Reve, maar er komen ook mensen die vallen voor de plek en de aantrekkelijke prijs.
2: Iets voor jou?
0: Nee, ik ga niet naar Friesland.
2: Nee? Nee. Nou, je dacht, je houdt wel van rust.
0: Ja, maar dat vind ik hier ook.
2: Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. We kennen het allemaal wel. Dat moet vandaag toch verleden tijd zijn. De NS gaat namelijk reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand daar wil zitten. En de NS legt uit waarom dat gebeurt.
5: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanslopen met medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
2: Nou, het verplicht je stoel vrijmaken geldt niet altijd hoor, maar alleen als de trein helemaal vol zit.
0: Verder vandaag. Provinciale Staten van Zeeland houden een extra vergadering over het budget voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De regering van Giorgia Meloni is vandaag de langst zittende in Italië sinds 1946. En het CBS publiceert cijfers over de CO2-uitstoot voor motorvoertuigen in 2025. En ook cijfers over de huurprijzen van woningen in juli 2026.

0: jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rockaway met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar porta.nl.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
4: De komende weken is het happy.

0: puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: 8:58, het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
6: Landbouwminister Jamie Van Essen en gedeputeerde Leon Vaase zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaase zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is.
7: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. En we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
6: Minister noemt de kritiek onzin en stelt dat de provincies precies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem, maar ook op verschillende plaatsen net over de grens. In 2027 wordt besloten waar de Einstein-telescoop wordt gebouwd. BC Moerveld in Moerveld heeft de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs 2026 gewonnen. Het centrum laat bezoekers kennismaken met de bandkeramikers, de eerste boeren die zo'n 7000 jaar geleden in Limburg leefden. Volgens de jury verbindt Moerveld erfgoed, natuur en educatie op een eigentijdse manier. Aan de prijs is 15.000 euro verbonden. Omroep Heuveland Vandaag en Omroep PNM zijn genomineerd voor de Lokale Media Awards 2026. Heuveland Vandaag maakt met de politieke podcast Tussen Fractie en Frictie kans in de categorie audio. En presentatrice Daantje van Rooij van Omroep PNM is genomineerd als aanstormend talent. De winnaars worden op 26 september in Hilversum bekendgemaakt. Het weer in Limburg, wolk met af en toe zon, blijft lange tijd droog en het wordt drukkend warm met zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien, mogelijk met onweer.
5: Dankjewel, Maarten.

0: Altijd zeer toepasselijk vlak voor het weekend om dan de weekend te laten horen. Dit was Save Your Tears. Maarten, je wilde niet geloven. Gisteren kwam ik thuis en we hadden een rijke oogst. Die hebben we sowieso al gehad eerder dit jaar, deze zomer eigenlijk.
1: Rijke oogst van wat?
0: Ja, fruit.
1: Ja, wat voor fruit heb je in je tuin dan?
0: Nou, we hebben de pruim al gehad.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ah, die zien er goed uit, hè, dit jaar.
0: Was echt geweldig. Maar we hebben ook jaren geleden toen we vertrokken naar Limburg, hebben we van mensen een heel aardig cadeautje gekregen uit de Betuwe waar we woonden.
1: Ja.
0: En dat was een fruitboom,
1: ja.
0: Een appelboom, ja. Een elstar.
1: Oké. Okay.
0: En die staan nu al een tijdje. Eerste jaar was niet veel, tweede jaar mooi. Vorig jaar leuke, lekker, smakelijk, maar kleine appels.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar 50, 60 stuks.
1: Oké. Okay.
0: En van volwassen formaat, moet ik zeggen.
1: Dus de boom is tot wasdom gekomen.
0: Zo kun je het zeggen, ja. Ja, ja.
1: Nou, iemand die ook in het fruit zit, dat is Wim Notemans. We kennen hem wel, dat is een vriend van de show. Komt regelmatig hier voorbij. Hè? Ook heeft hij wel eens aardbeien gebracht, bijvoorbeeld. Om
0: te
1: vertellen hoe die oogst allemaal ging. Je zou toch verwachten dat die appels bijvoorbeeld met die droogte, dat het allemaal niet goed is gegaan in die pruimen. Maar bij jullie in de tuin is het wel
0: fantastisch.
1: Goed,
0: ja.
1: Dus wij hebben iedere dag water staan geven.
0: Nee. Dat valt rustig mee.
1: Wim is natuurlijk ook bekend als de zingende fruitteler en hij trekt ook langs scholen met zijn eigen appellied.
2: Elke dag een appeltje voor mij.
3: 20 jaar geleden is het begonnen dat veel fruittelers in Zuid-Limburg zijn gestopt met het telen van fruit. Gewoon omdat het financieel heel moeilijk haalbaar was. Nou, ik heb toen gekeken voor mezelf. Hoe kan ik mijn bedrijf voortzetten, ook voor de volgende generatie, voor mijn zoon die nu in het bedrijf zit. Ik ben daardoor ben ik dat zingen gaan combineren met mijn fruit.
2: Groeien in het Merkeland.
3: Enkele malen per week bezoeken we basisscholen en dan proberen we de kinderen op een leuke, spelende wijze te vertellen hoe belangrijk en hoe gezond fruit is. We leren iedere dag bij en we hopen dat mijn zoon Norman het bedrijf later kan overnemen.
4: En ook de zingende fruitteler kan overnemen.
3: Ja, die zingt niet zo graag.
0: Wat een initiatief, zeg. Wat leuk.
1: Wat mooi is dat, hè? Ja, hij is een hele bezielende man.
0: Ja.
1: Hij heeft een drive van hier tot Tokio. En maakt er altijd weer van. Hou hem in de gaten, dus Wim Notemans.
0: Oké.
5: L1.
0: De L1 Ochtendshow. Daar luister je naar. Straks aandacht voor Viva Classic live in Venlo. Vanavond is de eerste voorstelling. En morgen nog één. We praten straks met initiatiefnemer en de grote animator van dat programma, Sef Tissen. En we hebben nog veel meer, maar daarover straks later. Dit is Yes.
6: Move.

Of a Lonely Heart. Straks gaan we trouwens even bellen met niemand minder dan Marleen Rutte. Want Marleen heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen, maar is helemaal aan de betere hand. Gaat hartstikke goed met haar. En ze heeft een primeurtje voor ons. Ja, dat konden we niet laten liggen hier in de ochtendshow. Is nog even de Janssen.

0: Country music doet het goed de laatste tijd, merkte Ruud van Broek. Kleine vanmiddag, gisterenmiddag ook al op. Ella Langley hoorde je met Choosing Texas. Dit is de LA Ochtendshow met het laatste nieuws. Den Haag zegt, de provincies weten wat ze moeten doen om Nederland van het stikstofslot te halen.
1: Ja, maar in Limburg klinkt toch een heel ander geluid. Gedeputeerde Leon Vaassen zegt dat cruciale informatie nog altijd ontbreekt en betwijfelt zelfs of de plannen voor 2035 uitvoerbaar zijn.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: Ja, dat is zeker niet de heer Vaassen. Die hadden we natuurlijk wel beloofd. Dus even kijken, volgens mij moeten we dan even kijken of we het andere verhaal hebben. Hebben we hier klaarstaan. Nog een keer, gedeputeerde Leon Vaassen zegt dat cruciale informatie nog altijd ontbreekt en twijfelt dus of de plannen voor 2035 uitvoerbaar zijn.
3: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, het is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
4: Duidelijke taal van de stikstofgedeputeerde die hoopt dat het kabinet oog heeft voor de provincie. Die misschien wel het hardst getroffen wordt door alle maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Waar de boeren we kunnen uitbreiden, bedrijven willen investeren en woningen worden gebouwd.
5: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer ja, het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
4: Want daarvoor is het nodig dat eerst de kwetsbare natuur herstelt. Kabinetsplannen werden eind juni gepresenteerd. Sindsdien wacht de provincie op informatie van het Rijk.
3: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. Ja, we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
4: Volgens de minister vindt er overleg plaats met provincies over hoe die speciale zones eruit gaan zien. De uitkomst daarvan staat nog niet vast en is dus niet in beton gegoten.
5: Nee, kijk, als die al helemaal uitgedacht was, dan hadden we niet in zo'n proces hoeven te zitten met provincies. We hebben juist gezegd, er zit kennis van het gebied hier. Er zit kennis over de natuur hier. En die moeten we benutten om de maatregelen zo uiteindelijk vast te klikken dat ze het meeste effect hebben en ook het slimst zijn.
4: De provincie moet in oktober de eerste reactie geven aan het Rijk. Maar zolang de gevraagde noodzakelijke informatie ontbreekt, lijkt die deadline moeilijk haalbaar.
0: En dat zei politiek verslaggever Jos van den Broek. Ook deze bijdrage kun je nalezen op onze nieuwsite lanieuws.nl. Het overzicht van de hoofdpunten uit de Limburgs nieuws komen er zo aan. En natuurlijk het NOS nieuws. Maar tot die tijd kun je genieten van Mika. Relax and take it easy.

0: Donderdag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariet Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: luisteraars. Welkom bij Lunch Live. Even alle geluidjes weer goed zetten. En welkom bij Lunch Live vanmiddag. Week 36, 4 september. En ja, sinds kort hebben we een sidekick. En dat is Sanne. Sanne, welkom bij Lunch Live.
1: Ja, dankjewel, Twan.
0: Leuk dat je mee komt ondersteunen. En de luisteraars natuurlijk, want jij gaat zorgen voor de sfeer, de dynamiek. En
1: het
0: de
1: nieuws.
0: Creativiteit. En het nieuws ook nog.
1: Het nieuws, het weer, de agenda. Ja, we hebben een heel druk programma deze
0: heel
1: week,
0: Heel druk programma, ja. Sanne, stel je even voor... aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Sanne Pols. Ik werk al een tijdje voor Omroep PNM natuurlijk. Ik ben geen onbekende voor velen.
0: Nee.
1: Maar vandaag ben ik wel voor het eerst jouw sidekick. En gaan wij een leuk programma maken de aankomende weken samen.
0: Ja, en wat zit er vandaag in Lunch Live?
1: Wacht van, ik wil eerst nog even, want we hebben jou ook een paar...
0: Je moet ook iets over jouzelf vertellen en...
1: Dat hoeft niet meer, maar we hebben jou natuurlijk ook gemist, Van.
0: Ja, klopt.
1: Want jij bent lekker op vakantie
0: ik
1: geweest.
0: Ik ben lekker op vakantie geweest. Sanne heeft gevraagd, wat heb je gedaan, Twan? Ja, een stukje het Pieterpad gefietst.
1: Ja, gefietst. Ik denk, normaal gesproken loop je het Pieterpad, toch?
0: Klopt. Pieterpad is iets van 550 kilometer van Pieterburen tot aan de Pieterberg in Maastricht. En als je een camper hebt, dan is het wat makkelijker als je rondjes kunt lopen. Dus dan heb je de camper op één plaats staan. Loop je eerst het rondje naar boven en dan weer terug naar de camper. En daags daarna loop je het andere rondje en weer terug naar de camper. Nou, we hebben 4 van die rondjes gefietst. Dus niet gelopen, maar gefietst. Zijn routes van 40 tot 60 kilometer per dag. En we zijn dus begonnen in Winsum. Dat is in de buurt van Pieterburen. Echt naar het startpunt van Pieterburen gegaan. Dus een fotootje gemaakt. Hè. Er staat echt start Pieterpad.
1: Dat hoort er wel bij, hè?
0: En de tweede dag was ook leuk. Toen kwamen we in Groningen terecht. En in Groningen waren alle studenten, was de introductie. Nou, een grote chaos in Groningen was het. En,
1: heb je de hele route afgelegd?
0: Nee. In elk geval die 4 rondjes, die hebben we gedaan. Of 6 rondjes eigenlijk. Want vanuit Groningen zijn we ook naar Hardenberg geweest. Van Hardenberg ook weer een ronde gemaakt. En de laatste rondje, dat was vorige week. Dat was in de buurt, hebben we in Grubbevorst
1: gestaan. Bekend terrein.
0: Ja, en toen zijn we van de Velden naar de Holtmühlen gefietst. Dat is in Tegelen. En van Velden naar Tante Jet, Blitterswijk.
1: Ja, fijn dat je zo'n leuke vakantie hebt gehad.
0: Ja, zeker.
1: Wat hebben wij vandaag nog allemaal in Lunch Live? Nou, er is dit jaar geen ondernemersprijs in de gemeente Peel en Maas. Daarover vertel ik jullie binnen nu en een paar minuten meer.
0: Ja, en wat hebben we dan nog meer? Even kijken, Sanne, we hebben nog een ander fragmentje vandaag. Even de pagina omdraaien.
1: Dat klopt. Ze waren een jaar afwezig, maar er komt in de gemeente Horst aan de Maas een dorpsfeest terug. Dat hoor je aan het einde van dit programma, Twan.
0: Dan doen wij ook vaak een korte intro van de nieuwsfeitjes. Heb je die ook al ingestudeerd? Want ik zie ze niet op het blad staan, op ons draaiboek.
1: Dat klopt. Ik heb het nieuws wel klaar, inderdaad. Okay. We hebben vandaag 5 belangrijke nieuwstips. En die zijn uiteraard allemaal terug te lezen op onze website. Zo heeft bijvoorbeeld Limburg kritiek op de stikstofaanpak. De eerste namen van Boxing Peel en Maas zijn bekend. Ga je kijken, Twan?
0: Jazeker. Ik heb zelf ook eens in de ring gestaan. Hoor.
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Oh jee. Dan
0: en
1: moet
0: volgens
1: ik wel...
0: mij zijn er nog YouTube-fragmenten van. En Nick was toen scheidsrechter.
1: Oh ja, hij is er vandaag niet bij, maar zit ik hier wel veilig?
0: Ja, zeker. Je zit een heel eind van me af. Dus
1: Gelukkig. Nou, dan was er gisteravond nog een ongeluk op de Helderse Weg, waar ik straks meer over vertel. En dit is ook wel een belangrijk, frappant nieuwsbericht eigenlijk. Gisteravond woensdagavond is in Tienraai een man opgepakt die zo'n beetje de hele middag met alcohol heeft rondgereden.
0: Oké.
1: Ja. Dus blijf vooral lekker luisteren, want we hebben veel leuke
0: nieuwsfeiten. Ja. Kun je niet zo lang wachten? Kijk dan op onze internetpagina's van Peel en Maas en Horst aan de Maas. En wij gaan beginnen met ons blok van 2 uit de top 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. En daarna heb ik Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Maar laten we maar eens beginnen met Shakira. Kom ze. Oh.

0: Ja, ons blok van twee. En ik was toch even met Sanne babbelen over van hoe we de uitzending gaan verder afmaken natuurlijk vandaag. Sanne, ja, we hebben een geluidsfragment.
1: Ja, er staat een fragment klaar inderdaad. Dat gaat over dat er dit jaar geen Kiwanis Ondernemersprijs is in Peel en Maas. In plaats daarvan staat de organisatie op woensdag 30 september stil bij het 15-jarig bestaan van de Ondernemersprijs. Er is wel ander leuk nieuws te melden. Ronnie Peters, de president van Kiwanis, die kan daar meer over vertellen.
2: Al 15 keer werd de Kiwanis Ondernemersprijs uitgereikt. Dit jaar is er geen uitreiking. De organisatie kiest vanwege het 15-jarig bestaan voor een andere invulling. De uitreiking krijgt een nieuwe opzet.
3: 15 jaar lang hebben we hem succesvol georganiseerd. En nog steeds vinden wij dat het een geweldig platform is voor de ondernemer in Peel en Maas. En ja, we hebben toch kritisch gekeken naar, goh, wat zouden wij nou kunnen verbeteren? En daar zien wij verbeterslagen en mogelijkheden om een nog mooier, toffer event neer te zetten voor heel ondernemend Peel en Maas. En daar willen we eigenlijk de tijd voor gaan nemen. Dus wij gaan volgend jaar in mei de nieuwe editie van een vernieuwde ondernemersprijs neerzetten.
2: Dat betekent dus dit jaar geen uitreiking?
3: Dit jaar geen uitreiking, maar wel een hele goede voorbereiding naar een nieuwe uitreiking. Een nieuw concept.
4: Nou, wat er vooral gaat veranderen is dat wij het veel meer willen maken dan een prijsuitreiking. De prijs is absoluut heel belangrijk. Maar wat we vooral willen en wat onze ambitie is, is dat we met de ondernemersprijs het platform wordt voor ondernemerschap in Peel en Maas. Het meest inspirerend is een platform voor de ondernemers in Peel en Maas. Dat willen we doen door middel van een aantal zaken te vernieuwen. Hè. Dus we gaan ook zeker behouden wat goed is. Denk bijvoorbeeld aan de borrel die we altijd hebben. Maar we willen ook ruimte gaan creëren voor jong talent. We willen veel meer inspiratie hebben, maar we willen ook de echte verhalen achter de ondernemers gaan horen.
2: De ondernemersprijs zet sinds 15 jaar ondernemers uit Peel en Maas in de schijnwerpers. Met aandacht voor ondernemerschap, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. In die periode deden ondernemers uit alle sectoren mee aan de verkiezing. En werden meerdere goede doelen ondersteund voor kinderen in Peel en Maas. Vanaf volgend jaar zijn er twee prijzen. Een Young Talent Award en de ondernemersprijs. De organisatie wil dat de ondernemersprijs meer wordt dan alleen een uitreiking.
4: Dus we willen veel meer dat het een plek wordt, of in ieder geval een platform wordt waar ondernemers bij elkaar komen. Elkaar ook inspireren, daar hebben wij ook een rol in. Maar waarin we dus de ondernemers samenbrengen, elkaar gaan spreken, inhoud aan de avond gaan toevoegen. Maar ook dat stukje inspiratie willen gaan meegeven.
3: Het is een geweldig platform en we zien de successen ook van de deelnemers, van alle deelnemers die de afgelopen 15 jaar mee hebben gedaan. En wij zien eigenlijk dat het iets geweldigs is. Het is een hele mooie branding, het staat goed. En het heeft ook echt daadwerkelijk die aantrekkingskracht voor ondernemend Peel en Maas. Ja, het is een avond waar je bij moet zijn als je onderneemt in Peel en Maas.
2: Op woensdag 30 september wordt het 15-jarig jubileum gevierd met een speciale avond in Dok 6 in Panningen. Een avond waar terug, maar vooral ook vooruit wordt gekeken.
4: Ja, om het niet helemaal aan ons te laten voorbijgaan. We hebben natuurlijk 15 jaar ondernemersprijs. Nou, dat is dit jaar. Daarin hebben we gezegd, laten we nou met eigenlijk alle belangrijke stakeholders van de afgelopen tijd voor de ondernemersprijs, laten we nou bij elkaar brengen in een informele setting om toch aandacht te geven aan die ondernemersprijs. Ook al hebben we geen traditionele uitreiking. Maar daarin staan we eigenlijk stil bij wat we eigenlijk tot op heden hebben bereikt. Maar gaan we ook nadrukkelijk vooruitkijken naar de toekomst.
2: De datum voor de nieuwe uitreiking volgend jaar is ook al bekend.
3: Dat is in mei, 26 mei. Volgend jaar, 2027. Dus zet je vast in je agenda. Zorg dat jij erbij bent als je iets wil zien van het mooie ondernemerslandschap in Peel en Maas. En met name een inspirerende avond wil hebben. Want het is een avond vol inspiratie voor alle mensen die eigenlijk het ondernemerschap in Peel en Maas een warm hart toedragen.

Ja, luisteraars, dit was Rowan Heerzen met Bestel Maar. Nog één plaatje voor het 12:30 nieuws. Frans Hermans, excuus. Linda Zijlmans. En wat als ik dich niet kin loten gewoon. Komt-ie.

Ja, het is inmiddels 5:30 geweest, de hoogste tijd voor het nieuws. Met vandaag Limburgse kritiek op stikstofaanpak. De Limburgse gedeputeerde Leon Vaassen vreest dat hij de deadline voor de nieuwe stikstofplannen niet gaat halen. Omdat de cruciale cijfers en concrete stikstofopgaven volgens hem nog ontbreken. Landbouwminister Jamie van Essen noemt die kritiek onzin en stelt dat de provincies precies weten waar ze aan toe zijn en hem altijd rechtstreeks kunnen bellen bij vragen, zo schrijft L1. Eerste namen van Boxing Pil en Maas die zijn bekend. Op zondag 25 oktober staat de Heuf in Panningen in het teken van boksen, ondernemerschap en netwerken. Business Boxing Pil en Maas wordt dit jaar voor het eerst in Panningen georganiseerd. De deelnemers volgen vooraf een trainingsprogramma waarin ze worden klaargestoomd voor hun bokswedstrijd. Aan Business Boxing Pil en Maas is ook een goed doel gekoppeld. Rondom het evenement wordt geld ingezameld voor Kika, de stichting die zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker. De namen dit jaar zijn Rick Hendricks van Brani, Kai Reijnen van het Limburgs Uiltje en Judith Verstegen van Finest Housing. Dit zijn echt slechts enkele namen. Het complete overzicht dat vind je op omroeppnm.nl. Dan is er gisteravond nog een ongeval gebeurd op de Helderse weg tussen Helden, Echel en Neer. Daar was een eenzijdig ongeval met een personenauto.

0: auto die nog door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand kwam. Rond 5:30 in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bestuurder die kon gelukkig zelf uit de auto komen en werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Hoe het met het slachtoffer gaat, dat is op onze redactie niet bekend. Een man uit Tienrij is woensdagavond meegenomen door de politie nadat hij een vers opgelegd rijverbod negeerde. De man wilde eerder die dag al onder invloed achter het stuur kruipen, maar toeziende omstanders grepen op tijd in door zijn autosleutels af te pakken en de politie te bellen. Omdat hij toen nog niet daadwerkelijk gereden had, kreeg hij een rijverbod. En dat verbod had de bestuurder echter lak. Niet veel later stapte hij alsnog in de auto. En jawel hoor, waar denk je dat hij heen ging? Hij reed naar het café. Bij thuiskomst stonden de agenten hem al op te wachten. Omdat het incident diep in de nacht plaatsvond, is hij meegenomen naar het politiebureau om daar eerst zijn roes uit te slapen voordat het verhoor begon. Hey Twan, wat is eigenlijk jouw favoriete snack?
1: Ja, mijn favoriete snack is de goulaskroket.
0: Waarom vraag ik dat? Nou, de snackdichtheid in Peel en Maas en Bezel, die ligt namelijk onder het gemiddelde.
1: Oh.
0: In Nederland waren begin 2026 ruim 19.000 fastfoodzaken te vinden, wat neerkomt op een gemiddelde zaak van 1,1 per 1000 inwoners. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat 3 Noord-Limburgse gemeenten onder dit landelijke gemiddelde blijven. En Peel en Maas, die spant daarbij de kroon met 0,7 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Horst aan de Maas, die heeft een tweede plek. En Bezel, ook een tweede plek. Die scoren namelijk allebei 0,9 zaken hoger, maar blijven eveneens onder het gemiddelde. Absolute koploper is het land Vlieland, waar maar liefst 8,3 fastfoodzaken per 1000 inwoners te vinden zijn. En wat denk je dat de favoriete snack van deze mensen is?
1: Op het eiland Vlieland of...
0: Nee, in het algemeen.
1: Algemeen, denk de frikandel.
0: Ja, daar heb je gelijk in. De frikandel is de best bestelde snack. En waaronder 1 op de 3 frikandellen, dat is een frikandel speciaal.
1: Oké. En Sanne, wat vind jij lekker van?
0: Mijn favoriete snack is een kaassoufflé.
1: Kaassoufflé.
0: Ja.
1: Oké. Nou, ja, luisteraars. En ik zal even de jingle weer opstarten voor het weer. Sanne?
0: Ja, wat zijn jouw plannen dit weekend?
1: Ja, vanmiddag hebben wij een Jules de Boel wedstrijd.
0: Vindt die buiten plaats?
1: Ze vindt buiten plaats. Beringen buiten gaan wij Jules de Boelen. Met een aantal vrienden, dus dat is een leuke. En vanavond gaan wij richting Helderse Bossen om daar wat te gaan eten. Dus ik kan geen reclame maken, maar...
0: Ja, en zaterdag, zondag?
1: Zaterdag en zondag eigenlijk niks. Zaterdag dan ben ik eigenlijk jarig, Sanne.
0: Oh, alvast gefeliciteerd, man.
1: Ja, want vorige week ben ik nog gefeliciteerd. Volgens mij was dat zondag bij de Vrienden van de Omroep.
0: Oh, nou Twan, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want dan kun je namelijk jouw verjaardag morgen lekker buiten gaan vieren. Want we laten na vandaag de regen achter ons. De komende dagen knapt het weer in Nederland heerlijk op. Zaterdag laat de zon zich af en toe goed zien bij een aangename temperatuur van 19 graden. En zondag, dan gaan we er nog een schepje bovenop doen. Want dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Met 22 graden wordt het een heerlijke nazomerse dag.
1: Ja, en wij gaan verder met een mooie plaat. Talk Talk, It's My Life.

0: Ja, en dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste fragment van. En dat is namelijk dat dorpsfeest wat weer plaats gaat vinden, wat vorig jaar niet heeft plaatsgevonden. Dat is Flaspop in Meldersloo, keert dit jaar terug. En wij spraken met G. Spreeuwenberg.
1: Na afwezigheid van een jaar keert het dorpfeest Flaspop terug naar Meldersloo.
2: Veel jaar is het helaas niet doorgegaan en dit jaar zien we terug. Ja, we hadden wat problemen met de vergunning, met de gemeente. Willen we niet te veel over kwijt, maar ja, we zien terug. En voor dan elk eerste weekend van september, dan zullen we een feestje bouwen.
1: En dat feestje wordt gebouwd op een speciale locatie in Meldersloo. Het Vlasven.
2: Ja, we hebben hier in Meldersloo best een klein dorp. Dus we hebben wel een natuurgebied. Van, ja. Dus het is leuk om dit ook een beetje te gebruiken en ze te promoten van oké, dit is een mooi stukje Meldersloo, dit willen we gebruiken voor een evenement.
1: Op zowel zaterdag als zondag is er een gevarieerd programma. Hier hoopt de organisatie verschillende doelgroepen mee aan te spreken.
2: Hier hebben we live artiesten. Op de zaterdag komen er allemaal DJ's en op de zondag komen er vooral live bands en vinylplaten en iets meer op een andere doelgroep gericht. Hey, achter hebben we net de tent opgezet voor het bargedeelte. Dus hier komt de bar, stijls van alles, fris. Dan komt er nog een mobiel café langs met speciaal bieren. Dus het werd eigenlijk nog verdubbeld qua grootte, het bargedeelte, met ook nog een zitgedeelte erbij.
1: Op zondag beginnen de activiteiten al in de middag.
2: Dan komen er foodtrucks bij, springkussens. De jeugd kan zich laten sminken. Er komen allemaal spellen, oud-Hollandse spellen. Dus dan is er van alles te doen.
1: Echter, kun je als volwassene ook vroeg terecht op zondag?
2: Yes, we hebben hier dus nog een bargedeelte met een groot zitgedeelte. En er komt dus ook een groot tv te hangen waar we op zondag de Formule 1 uit gaan zenden. En op zaterdag oven ook AXPSV de topper. Dus ja, dan kunnen lekker vroeg komen, kunnen kijken en dan lekker blijven hangen, zou ik zeggen.

0: Ja, en met What's a Matter Baby zijn wij alweer toegekomen aan de agenda. Want heb jij nog geen plannen dit weekend? Dan gaan Twan en ik je nu bij praten wat dat bij ons in de regio allemaal te doen is. Dit weekend beginnen de 7 beste Belgische en 7 beste Nederlandse handbalploegen weer aan de strijd om de titel Super Handbal League. Super Handbal League. Analist Stan Bakkes heeft een uitgebreide voorbeschouwing gegeven, zodat je precies weet wat je aankomend seizoen allemaal kunt verwachten. De voorbeschouwing is terug te lezen op de website en in de app van Omroep PNM.
1: Ja, en morgen op 5 september natuurlijk is er weer muziek onder de toren. Nou, de werkgroep Cultuur in Peerlemaas organiseert wekelijks een muziekoptreden aan het Raadhuisplein onder de toren in Panningen. En de muziek start morgen om 14:30 en eindigt om 16:45. Ik kan eigenlijk niet zien wie het al speelt, maar dan komen we de volgende week, zetten we die er netjes bij.
0: Ja, Twan, als jij nou nog geen locatie had voor jouw verjaardag morgen, kun je dat fijn op het terras doen? Heb je meteen live muziek?
1: Ja, en wat mensen op bezoek, hè?
0: Ja, en ik geloof me te herinneren dat je voor zondag nog geen plannen had. Zondag vindt namelijk voor de 7e keer het rondje kunst in Baarlo plaats. Wandel of fiets langs 13 unieke locaties in Baarlo en ontmoet 21 gepassioneerde kunstenaars. En zij openen hun deuren en vertellen je graag alles over hun werk en creatieve proces.
1: Goed, Sanne, voordat we het laatste nummer draaien, wil ik toch nog eventjes bedanken voor je eerste uitzending samen als sidekick. Is het een beetje bevallen?
0: Ja, dankjewel.
1: Het is een beetje de vuurdoop, zeg ik.
0: Het was de vuurdoop. We hadden wat beginnerstrubbelingen, Volgende week doen we het gewoon nog eens dunnetjes over, toch?
1: Ja, bij deze uitzending doe ik altijd alle mensen weer bedanken voor het luisteren. Een beetje lief zijn voor elkaar. Fijn weekend en tot maandag, in elk geval naar Lunch Live. En wij zijn er vrijdag weer.
0: Ja, tot volgende week. Bye.

0: 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaassen zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is. De minister noemt de kritiek onzin en stelt dat provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op die plannen komen. Regisseur Remy van Heugten uit Heerlen heeft een 7-delige dramaserie gemaakt over Marco van Basten.
1: Marco van Basten!
2: Ja! Ik begrijp dat jij voetballer wil worden, Marco.
3: Van Basten!
4: Ik word beter dan Cruijff.
3: Zitten!
0: Basta is de titel en volgt de voetballegende tijdens zijn sportieve successen, maar vooral ook in zijn fysieke en mentale strijd. Van Heugten was als kind zelf groot fan van Basten en de serie is vanaf vandaag te zien op Videoland. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en op verschillende plaatsen over de grens in België en Duitsland. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop uiteindelijk wordt gebouwd, want ook het Duitse Saxe en het Italiaanse eiland Sardinië zijn kandidaten. De politie zoekt een man die deze zomer in Maastricht iemand met een straatklinker in het gezicht zou hebben geslagen. De slachtoffer verloor daarbij 8 tanden en brak ook zijn kaak. Dat gebeurde begin juli in de buurt van de Wiekerbrugstraat. De politie heeft nu herkenbare beelden van de verdachte gepubliceerd en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden.
5: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten en mishandeld, vernederd en bedreigd, en ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faasse ziet dat anders.
1: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
0: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
2: Ik hoorde u ook zeggen, ik kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
0: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten en mishandeld, vernederd en bedreigd, en ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faassen ziet dat anders.
1: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
0: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
2: Ik hoorde u ook zeggen, ik kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
0: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelamaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten en mishandeld, vernederd en bedreigd, en ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faasen ziet dat anders.
1: Opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
0: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
2: Nou, ik hoorde u ook zeggen, ik kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
0: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpil&maas.nl. Duurzamer met een S.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Een hele goede middag. Het is weer 5 uur. Het is weer tijd voor de PNM Top 15. Ook deze week weer de vraag, wie staat er op welk plek? En de vraag, staat jouw favoriet nog wel in de lijst? En zo ja, waar? De hoogste tijd om te beginnen met de PNM Top 15 en hiermee het weekend af te trappen. Richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de volgende weken in onze lijst staat. Gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: Miles Smith en Lyle Horn met Drive Safe. En zij hebben deze week de grootste duikvlucht gemaakt. Namelijk van 9 naar nummer 15. Je kunt ervan uitgaan dat dan dit nummer voor de laatste keer in de PNM Top 15 heeft gestaan. Maar je weet het uiteraard nooit. Na 15 volgt meestal nummer 14. Komende van 13, Karol G en Bruno Mars met Still.
1: Nummer 14.

0: Nou, mooi einde. I Still Love You. Karol G en Bruno Mars op nummer 14. En zij zeggen stil. We gaan naar nummer 13 nieuw. 2 weken geleden nog de tip van de week. Ik heb het over Kygo en Mac Known met Take Me Back. En bij de eerste toon van Take Me Back vraag je misschien af of je wel naar een danceplaat zit te luisteren. Het nummer begint namelijk rustig, bijna akoestisch, met enkel de vocalen van Max en een piano, die inmiddels behoort tot het bekende Kygo-geluid. En richting het refrein worden langzaam meer instrumenten geïntroduceerd, waaronder de gitaar die Max zelf bespeelt. Maar pas bij de drop en het einde van het refrein heb je het door. Dit is een echte danceplaat. Terwijl de stem van Max en de akoestische instrumenten nog echoen door de drop, voegt Kygo daar een heerlijke beat toe, waardoor je gelijk wilt gaan dansen. Wat ons betreft dus een hele terechte...
1: Nummer 13.

0: Nieuw binnen Kygo samen met Mac Known op nummer 13. En we gaan kijken hoe ver dat ze het samen schoppen in onze lijst. Hoe dan ook, we wachten allemaal af. In het overzicht gaan we naar nummer 12. Blijven staan, Criss Cross Amsterdam samen met My Oh My.
1: Nummer 12.

0: love you, baby.
1: Ja, dit zomersnummer was al op zijn retour. Hè? Crisscross Amsterdam samen met Willy William. En de titel My Oh My. Maar vandaag heel even een pas op de plaats. Op nummer 12. Wie wel gezakt is, dan heb ik ook een zomerplaat, een zomerse plaat. Dan is Justin De Wild met Cheerio. En hij moet één plaatsje terug doen.
2: Nummer 12.

0: Cheerio, Justin de Wild niet meer in de top 10, net erbuiten op nummer 11. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15 van deze week. We gaan even terug naar nummer 15. Die heb je dan gemist. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Karol G en Bruno Mars met Still op nummer 14. Nieuw binnen Kygo en Max McKnown met Take Me Back. En Chris Cross Amsterdam met My Oh My op 12 blijven staan. Van 10 naar 11, zojuist hoorde je Justin de Wild en Cheerio. Namen zoals Rutger van Barneveld, Bruno Mars, Teddy Swims, Jugal en The Bossa, etc. etc. Blijf luisteren, want deze namen komen allemaal nog voorbij tot de klok van 6 uur. Van 11 naar 10, Sambar. En zijn lichaam is er nog steeds niet klaar voor. Oftewel, My Body Isn't Ready.
1: PNM Top 15, nummer 10.

0: Ja, hij heeft zijn woordje weer gedaan. My body isn't ready. Sambar, 3 weken in ons overzicht. Op nummer 10, op 9 blijven staan. 10 weken in de lijst. Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 9.

0: Passenger van Alex Warren. We gaan naar nummer 8. En ik zei al eerder, de zomerhits, de zomerse hits zijn een beetje op hun retour. De zwoele / klamme zomernachten zijn ook een beetje op zijn of hun retour. Zeker weten, Rutger van Barneveld.
1: Nummer 8.

0: Tjikkedé, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten op nummer 8. We zijn zo'n beetje halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met 8 hebben we gehad. En dan volgt nog de nummer 1 tot en met nummer 7. Plus uiteraard de tip van de week. Heb je country line dance laarzen? Nou, pak ze maar vast, want die gaan we straks gebruiken. Nummer 7. Zijn tweede ijzer in het vuur. Ik heb het over Bruno Mars. Eerder al met Carol G. En nu met On My Soul.
1: Nummer 7.

0: lekker om zo'n soulnummer in de PNM Top 15 te hebben. Komende uit de top 5 en nu dus op nummer 7. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we naar de nummer 6 zijn gegaan. Hij begon een paar jaar geleden met zijn grote hit Lose Control. Daarna was het Bad Dreams, zo ook The Door. En nu staat hij weer in de lijst, hoog in de lijst zelfs, met Mr. Know It All. Hij komt van 4, maar hij is nog even blij met...
1: Nummer 6.

0: 16 weken in de lijst. Teddy Swims met Mr. Know It All. We gaan richting de top 5 en uiteraard de tip van de week. Maar niet voordat we even een recapje gedaan hebben. Op nummer 10, Somber and My Body Isn't Ready. Alex Warren met Passenger op nummer 9. Op nummer 8, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Bruno Mars met All My Soul op nummer 7. Zojuist hoorde je Teddy Swims en Mr. Know It All. De top 5 staat klaar. We hebben hem gerangschikt. Er is gerangschikt. We pakken de koe bij de horens. Meteen met nummer 5 beginnen. Komende van nummer 8. 6 weken in de lijst. Ik heb het over Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: BNM. Top 15. Nummer 5.

0: Ja, van nummer 8 op nummer 5. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Goed, de nummers 1, 2 en 3. Ja, het zit allemaal en het blijft allemaal rotsvast daar in die top 3. Weliswaar een kleine stuiverwissel. 3 en 2 heeft heel even een wisseling ondergaan. Maar het blijft lastig in die top 3. Zij het niet dat Ella Langley er aankomt met haar Chosen Texas. En persoonlijk denk ik dat zij een aanval gaat uitoefenen op die top 3, 2, nummer 1. Weet ik niet, maar in elk geval, dat gaan we volgende week zien en of horen. Nu nog op
1: nummer 4.

0: Zeker van onze country liefhebbers Ellie Langley en Chosen Texas van 7 op nummer 4. We gaan even door, stuivertje wisselen. Dat was bedoeld voor Jugal en Salto en hun Bam Bam.
1: Nummer

0: Bam Bam, Jugal en Salto. En we gaan richting de laatste 10 minuten van de PNM Top 15. De laatste twee nummers uit de lijst plus de tip van de week. Nou, de Balsa, het Noorse trio, weet van geen wijken. Ze proberen nog één keer de aanval op die nummer 1. Van 3 naar...
1: Nummer 2.

0: Dat waren de laatste pianoakkoorden van Bossa en Magnetic. Richting de top 1. Richting de nummer 1 gaan we toch heel even naar de tip van de week. Ik heb het over Stella Leftley met Boston. En Stella is een Amerikaanse singer-songwriter. Geboren in Illinois, gevestigd in de LA. Haar inspiratiebronnen zijn Miley Cyrus, Taylor Swift en Justin Bieber. Haar country pop track Boston ging aan april van dit jaar viral op de socials. En de single bevat een interpolatie van Stick Season van Noah Kahan.
1: BNM Top 15.

0: Stella Lefley met Basten. Tip van de week. We gaan richting de nummer 1. We gaan richting het weekend. Maak er iets fijn van dit komende weekend. Tot de volgende keer.
1: BNM. Top 15.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: wordt er wel gelijk heel rustig van. Beyoncé, Crazy in Love.
1: Ja, het is niet het beste te doen dat je er rustig van wordt. Dit is,
0: Nee, maar je wordt hier wel heel rustig van. Het is een heel andere versie dan we eigenlijk gewend zijn. Ja. Hè, van de Uptown, Uptown Tunes, zeg maar, van deze bijzondere, toch wel grote popartiest. Hè? De Queen of Pop, kun je het onder andere noemen, toch?
1: Ja, weet je waar deze versie vandaan kwam?
0: Nee, geen idee.
1: Dit was een 2014 remix, uitgebracht voor de 50 Shades of Grey soundtrack.
0: Oké, okay, nice.
1: Dus daar komt die vandaan. Dus nou, ik denk, de fietsen we hier even doorheen. Vind ik wel lekker leuk. Even iets anders.
0: Ja, dat is wel even rustig op de vrijdagavond natuurlijk hier. Alweer 4 september 2026. We zijn hier weer live op zender van 6 tot 7. En van 7 tot 8 op jouw PNM Radio. Ja, en wij gaan door naar het volgende itempje. Maria gaat natuurlijk nog eventjes vertellen wat er zo meteen staat te wachten op ons.
1: Ja, Sander, hou je van frikandelletjes of lumpia's?
0: Ja,
1: nou, dan moet je zeker even blijven luisteren.
0: Ik ben voor. En we gaan door. Met de randomizer.
2: That's life.
3: That's life.
0: Ja, that's life.
2: I'm just a lover, lover.
0: Inderdaad. Zoals Simon zei, we hebben een bomvolle show vanavond. Maar we gaan eerst starten met de randomizer. We hebben een playlist met 3500 nummers. En welk nummer gaat eruit komen? Dat gaan we nu horen. We gaan op shuffle duwen. En uit die playlist komt gerold. Xavier het Follow the Sun natuurlijk. Op deze toch wel wat druilerige dag. Maar het blijft altijd lekker. Ken je hem, Simon?
1: Zeker kennen we deze.
0: Heerlijk. Follow the Sun. Gelijke vakantiefeelings hier op PNM.

0: Zie je dat voor je zien? Lekker op het strand, zonnetje, briesje in je haar.
1: Ik word er toch zo rustig van, vooral op die dierengeluiden op de achtergrond.
0: Je wordt er zeker rustig van voor het weekend.
1: Zeker.
0: Heerlijk, ontstressen van de werkweek, dat doe je met Simmerson. Heerlijk. Ja, inderdaad. We gaan eventjes napraten over de randomizer die we zojuist hebben gehoord van Xavier Rutte, dat is Follow the Sun van 2012. Dat is een bekende indie folkpop hit van de Australische singer-songwriter. Ja, in oproep om te vertragen, stress los te laten en in verbinding te zoeken met de natuur. Dat is de boodschap van deze artiest. De zon volgen staat voor het kiezen van een eigen pad voor vrijheid, rust en positiviteit. En een relaxte zomerse sfeer met akoestische gitaar die je net hoorde, het nummer. Met de mondharmonica, ja, dat maak je natuurlijk helemaal in die vakantiestemming. Hè? Follow the Sun, Sime, kun je een beetje die gedachte meedragen van deze artiest?
1: Zeker, gewoon lekker rustig, gewoon lekker ontstressen. Ik ben de laatste tijd ook zelf steeds vaker mee bezig. Dus dat is minder op social media en gewoon meer lezen, meer in de natuur zijn. Meer met jezelf.
0: Het is inderdaad wel lekker om even jouw telefoon gewoon even aan de kant te leggen en jouw laptopje dicht te klappen. Natuurlijk niet overal, maar steeds op ieder pingetje zeg maar te reageren. Ik zou zeggen, ja, blijf even goed lekker luisteren, ook al is deze show misschien best wel veel prikkels, hè?
1: Ah!
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan naar iets opzwependere muziek, namelijk. Dat zijn de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. En Siem heeft zometeen het laatste nieuws over een bijzonder onderzoek hier in Pelemaas.
1: Zeker.
0: Ja, dat gaat er dus wel eigenlijk een beetje, hè?
1: Ja, maar dat moet ook wel, weet je. We moeten
0: wel
1: soms
0: een beetje wakker.

Ja, Elton John. I'm Still Standing natuurlijk. Dat blijft een klassieker, hè. Ze moet tegenwoordig Sir Elton John zeggen, hè. Deze artiest, ja, dat is gewoon echt een geweldige artiest. Hè? Altijd. Je kunt hem bijna de King of Pop noemen natuurlijk. Wij moeten door. En wij hebben zo meteen een bijzondere mijlpaal in Beringen. Wat dat zo meteen is, daar ga ik jou meer over vertellen. En team heeft natuurlijk onze streekgeruchten. Dus wat staat er allemaal te gebeuren? En waar over wordt geroddeld hier in Pelemaas? Dat zo meteen. Maar eerst topleader Dancing in the Moonlight hier op PNM. Blijf luisteren. En wij gaan zo meteen meer vertellen over

0: Ja, dat is een Moonlight, een wereldberoemde vrolijke feel-good nummer uit 1972 weer van King Harvest. In 2000 succesvol gecoverd door Top Leader, die je zojuist hoorde. Het nummer staat bekend om zijn aanstekelijke piano-intro en viert een zorgeloze en vredige sfeer. En wie nog meer gaat zorgen voor een vredige en ja, sfeervolle situatie, ja? Sfeer. Sfeer. Dat is zien namelijk met De Streekgeruchten.
1: Is dit het gehuurd? Ze gewoon een brede asielzoekers opvangen.
2: Oh nee toch?
1: Is dat muziekfeest rond de toren of niet? Is dat deze week? Is er dan niet gelezen? Ze gaan er aan de wegen werken.
3: De vrijdagavondborrel.
1: Streekgeruchten.
4: Ja, ik heb een paar streekgeruchten natuurlijk gevonden voor vandaag. En de eerste die gaat over, over Meijel. Gemeente gaat dwang... Of nee, wacht, sorry. Ho, gaat over Meijel. Gemeente gaat dwang...
0: Moet je het dan gaan vertalen of niet?
4: Nee, maar ik had de pauze was niet lang genoeg. Het leek één zin.
2: Meijel, als jij lustert, dan gaat het over Meijel.
4: Gemeente gaat dwangsommen innen bij Metaalflex in Meijel. Ik vond hem wel spannend toen ik hem las. De gemeente Pelemaat is bezig met het innen van dwangsommen bij Metaalflex en Meijel. Op de locatie worden al jarenlang arbeidsmigranten gevestigd, maar een vergunningaanvraag voor deze huisvestiging is door de gemeente geweigerd. Bij controles bleek bovendien dat Metaalflex zich niet heeft gehouden aan een opgelegde last. Dus in Metaalflex in Meijel?
0: Metalflex, toch?
4: Ja, weet ik veel. Metalflex. Hier staat Metaalflex. In Meijel worden dus arbeidsmigranten gehuisvest zonder daar een vergunning voor te hebben.
0: Jezus.
4: Dat vind ik wel een fijn streekgeruchtje.
0: Ja, inderdaad, zeker. Foei, Meijel, foei.
4: Foei. De burgemeester van Bezel begint met een inloopspreekuur voor bewoners. Inwoners van de gemeente Bezel kunnen vanaf eind oktober zonder afspraak in gesprek met de burgemeester Martijn Derks. Hij start met een openbaar inloopspreekuur in het gemeentehuis in Reuver.
0: Oh,
4: dus
0: nice.
4: Mocht je dan niet helemaal eens zijn met wat er gebeurt, kun je dan gewoon binnenlopen. Even kijken. En dat is op woensdag 11 november.
0: Nou, dat maakt in ieder geval wel de kloof tussen de gemeente en de burger minder.
4: Ja, tussen de burgemeester, hè?
0: Tussen de burger en de gemeente. Ja, ik noem even het gemeente, het centrale organen, dus waar de burgemeester onderdeel van is. En natuurlijk, dat wordt dan ja, toch, je zoekt toch een stukje verbinding, toch? Of niet?
4: Ja, ik vind dat een hele mooie actie.
0: Ja, zeker. 100%.
4: En dan hebben we natuurlijk het laatste nog. Snackdichtheid en Pelemaas en Bezel ligt onder het landelijk gemiddelde. En wat houdt er nou in? Overal zijn er plekken waar je snelle hap kunt eten. In begin 2026 waren er 19.400 fastfoodzaken in Nederland. Dit komt neer op bijna 1.1 fastfoodzaak per 1000 inwoners. De grootste uitschieter is Vlieland met 8.3 fastfoodzaken per inwoner. De gemeenten Pelemaas en Bezel liggen onder het landelijk gemiddelde. En wat houdt dat dus in? Pelemaas heeft 0.7 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarmee zit de gemeente 0.4 onder het landelijk gemiddelde. Horst en de Maas en Bezel hebben allebei iets meer zaken waar je snel iets eten kunt halen. Beide van die gemeenten hebben 0.9 fastfoodzaken per inwoner.
0: Dat is wel eigenlijk een heel bijzonder onderzoek, toch?
4: Ik vind het een heel mooi onderzoek. Uit onderzoek van Thuisbezorgd blijkt dat de frikandel favoriet is. Moet ik er wel bij zeggen dat dat blijkt uit de online bestellingen. Maar ze hebben ook mensen op straat geïnterviewd en daar blijkt ook de frikandel leuk zijn. En 1 op de 3 frikandellen is een frikandel speciaal, is ook meteen de favoriete snack. Nou, als je dit geen streekgerucht vindt, weet ik het ook niet meer. Ik vind hem hartstikke leuk en interessant om te weten.
0: Ja, zeker. Wij hebben zo meteen nog een opmerkelijk nieuwtje natuurlijk. Buiten de geruchten om, een bijzondere mijlpaal voor Beringen en een bepaalde familie in Beringen. En weten zo meteen wie dat is. Dat horen jullie natuurlijk bij de Siem & Sander Show. Toch, Siem?
4: Ja, zeker. Spannend.
0: En jij hebt een speciaal nummertje uitgezocht.
4: Ja, van Wiert L. Jeknovic, Edith.
0: Yes.
5: Jouw favoriete
0: lekker toepasselijk, toch?
5: Elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep PNM.
0: Ja, zoals mijn collega al zei, Edith. In plaats van Beat It, hè?
4: Zeker, in plaats van Beat It, Edith.

0: Nena met 99 Luftballons bij onze Duitse Sprache. Lekker nummertje.
1: Ja, lekker voor het weekend te komen, toch?
0: Zekers.
1: Gaan we niet meer lekker, hè?
2: Dit is Opmerkelijk Nieuws met Sander.
1: Zeker.

0: Ja, zeker. Want naast alle geruchten die natuurlijk in Pelamaas de ronde doen, hè, die jullie zojuist gehoord hebben, is er ook nog opmerkelijk nieuws uit Pelamaas. Namelijk op 25 augustus van dit jaar vierde de 13 overgebleven broers en zussen van de familie Peters uit Beringen een zeldzame mijlpaal. Hun gezamenlijke 1100ste verjaardag.
1: 1100ste.
0: Gezamenlijk, hè?
1: Maar gezamenlijk 1100.
0: Ja, ja, ja. Na ze 7 jaar eerder al het nieuws haalden met hun 1000ste verjaardag, telden de leeftijden van de kinderen van Lei en Door Peters dit jaar tot exact de 11 eeuwen heen. Het is een bijzonder familiefeest en het bestond bestonden twee belangrijke momenten, namelijk dat is een eerbetoon aan ouders, want de broers en zussen wandelen via het kerkhof Peetje naar het graf van hun ouders om hun bloemetjes te leggen om hen te herdenken. En daarna is een feestelijke receptie. De mijlpaal werd gevierd met familie en bekenden in Café de Nabber in Beringen. Het gezin dat oorspronkelijk uit 14 kinderen bestond, staat bekend om zijn hechte band. Vroeger deelden ze een grote augurkenkuip als badkuip en moesten ze aan de eettafel snel zijn voor de beste stukken vlees. Vandaag de dag komt de familie nog altijd meerdere keren per jaar samen voor een brunch om deze sterke band te onderhouden. Bekend bij jou als Beringse?
1: Nee, eigenlijk niet. Het eerste wat ik dan denk is, wie heeft ooit de moeite genomen om te denken, goh, we zijn met redelijk veel mensen. Ik ga al die leeftijden bij elkaar optellen. Om dan ook op 1000 uit te komen. Dat vind ik prachtig. Ik vind dat mooi. Dat ik wel denk, wie bedenkt dat?

0: Het duurt inderdaad wel even, want het gaat door de 11 eeuwen heen, hè?
1: Ja, precies, maar er is dus ooit iemand die wel dacht van dit moment af, en dat is misschien 7 of misschien 10 jaar geleden gebeurd, dat ze dachten, alle leeftijden die we hier samen hebben, want dat is het toch, alle leeftijden samen.
0: Ja, de gezamenlijke leeftijden.
1: Ja, de gezamenlijke leeftijden ga ik bij elkaar optellen om dan te kijken waar we op uitkomen. Dan vind ik die gedachte vind ik heel mooi.
0: Dat is een hele mooie gedachte.
1: Dus dat is iemand die zich verveelde.
0: Dat is toch wel een beetje een individuele wereld. Hè? Iedereen is een beetje op zichzelf en iedereen doet zijn eigen ding. En wij ook wel op meerdere mindere maten. Maar dit is toch wel mooi om een beetje de familieband natuurlijk in leven te houden. Dat zou eigenlijk meer mensen moeten doen, toch?
1: Ik ga vanaf nu denk ik ook bij een familie ga ik dan denk ik alles bij mijn kop tellen. Maar dan is wel de vraag, waar stop ik? Is het dan, zeg maar, mijn achterneven, gaan die ook mee of blijven die achter? Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, achter de neven natuurlijk.
1: Ja, die was...
0: Scherp, hè, op de vrijdagavond?
1: Ja, scherp. Je bent veel te scherp voor mij.
0: Zo scherp als een maas. Je had zo meteen ook nog een toppetje van de week.
1: Ja, zeker. Het enige wat ik eigenlijk ga zeggen is, pop die fles, kus je ex en breek de tent af.
0: Ik hoop dat familie Peters jou ogen opent. Dit is Bright Eyes, Rondé.

0: Onde? White Eyes. Dat opent wel je ogen, toch?
1: Pak met de paraplu, zeg. Volgens mij zit er weer regen. Volgens mij staat het weer wel dicht. Is u de was al binnengehangen? Volgens mij komt er regen. Hey, is de
0: weegwiezer. Ik zal het de weegwiezer. Ja, hoor je dat even kort. Zaterdag, dus morgen, overwegend droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden bij een afnemende wind. En zondag een stralend zonnige en droge dag. De temperatuur stijgt flink naar 22 tot 25 graden. Zelfs lokaal in het zuiden 27 graden. Heerlijk toch?
2: Jouw favoriete DJ's. Elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
0: En zometeen van Siem, het toppertje van de week.

0: Ja, Paul Simon, I Can Call by L. En natuurlijk zometeen het toppertje van de week na dit nummer. Ik ga de bloemetjes buiten zetten.
1: Ja mensen, nog even wachten. Zometeen gaan we weer een potje ouwehoeren. Maar nu eerst een nummertje.
0: Ja, de bloemetjes buiten, die zet ik met Miley Cyrus, Flowers.

0: Ja, zeker. Dat was Miley Cyrus met flowers.
1: Bloemen!
0: Ja, bloemen inderdaad. En wie nog meer de bloemetjes gaat buiten zetten op de valgrepen van deze uitzending is onze Siem met het toppertje van de week.
2: Het toppertje van de week.
3: Yes, en vandaag hebben we een toppertje van een hele bekende Nederlandse artieste die onderhand ook al een paar jaartjes meespeelt. Maar dan ga ik je eerst eventjes vragen, Sander. Jij weet wie het is. Durf jij ook te zeggen wat haar allereerste... Wat haar allereerste nummer was?
0: Sugar Daddy.
3: Nee. We gaan... Je gaat echt met haar... Ga je echt al verder terug in de tijd dan Sugar Daddy?
0: Ja, oké. Ja, ik zou het niet weten, maar... Ik ken haar pas sinds dat zij, zeg maar... groots is geworden onder de doelgroep van 16 tot 25 jaar.
3: Ja, dat is zeker waar. Ze is ooit begonnen met het nummertje Begin Met Jou... En dat komt uit 2021, komt dat alweer. En daarna ook nog een spiegeltje.
0: Het komt alweer uit 2021. We doen net even. Ja, dit is inderdaad al 6 jaar geleden.
3: Dat is al 5 jaar geleden.
0: 5 jaar geleden, ja, oké.
3: Ja, dat zeg ik.
0: Het klinkt al heel ver weg, zeg maar.
3: Ja, maar ik was even aan het zoeken. Want ik dacht dat zij... want in 2022 heeft ze al een nummertje Spijt uitgebracht.
0: Ja.
3: Maar dan ben ik even kijken. Hoe heet dat nummertje nou? Ik dacht dat ze ook een nummertje had over... toch? Dat was toch ook van haar? Ah, kijk. Anne Fleur Vakantie, zover ik weet was dat ook een van haar eerdere nummers. Maar die is natuurlijk ook opnieuw uitgebracht op het album Mama, I Made It. Maar nu hebben we het natuurlijk over de artiest Roxy Dekker. Roxy Dekker die is op een gegeven moment sky high gegaan naar...
0: heel bekend. Ja, die is, ik heb ze toen bij het Glazen Huis gezien vorig jaar van 3FM, onze collega DJ's. het zijn even goed collega's.
3: Ja.
0: Echt iedereen smelt helemaal weg bij haar. Dat is ongelooflijk.
3: Maar ik ben dus een beetje benieuwd van waar komt het nou uiteindelijk vandaan dat zij uiteindelijk echt zo bekend is geworden.
0: Ja.
3: En ik denk zelf dat het een combinatie is van hele pakkende muziek, maar ook, en dit is misschien een beetje controversieel dat ik zeg, maar hoe ze eruit ziet. Dat denk ik wel.
0: Zou het?
3: Nee, niet zo, maar ik heb toch wel eens interviews gezien dat zij op 538 staat. En dat er jongens helemaal staan met het shirt omhoog, Roxy Dekker op hun buik geschreven. En dat ze helemaal, hoe zeg ik dat netjes op de radio, dat ze helemaal geil worden van zo'n Roxy Dekker als die op het podium staat, toch?
0: Ja, nou 100%. Hè? De jongens die druipen natuurlijk bij weg bij Roxy.
3: Ja, die druipen er bij weg.
0: Roxy Dekker.
3: Ja, en ze heeft afgelopen maand nog een nieuw album uitgebracht. De album, moet ik ook even goed zeggen, dat is dezelfde naam als het nummer wat we gaan draaien. Het gaat over Superstar. En Superstar, ja, op eerste instantie klinkt het lekker gewoon een beetje lekker arrogant feestelijk liedje. Als in ik ben een superster. Maar eigenlijk heeft het twee kanten. Want ze zegt ook dat ze gewoon nog steeds mensen om haar heen heeft. Die als ze niet meer bekend zijn, bij haar zouden blijven. Dus wij gaan lekker luisteren naar Roxy Dekker met een nummertje Superstar.
0: Ja, op de valreep van het eerste uur van de Siem & Sander Show. En zometeen na het NOS Journaal zijn we weer terug.

0: NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, en dat was natuurlijk Roe Herzen met een nummertje geel uit. Ik gok al 2011 alweer. Is alweer eventjes geleden, maar we zijn er weer.
1: De vrijdagavondbol. En nu zijn we aanbeland bij het tweede uur.
0: Yes, en we zijn er weer, Sander. Het tweede uur van de vrijdagavondbol.
2: Ja, zeker. Iets na zevenen natuurlijk hier weer live bij PNM. En ja, ik heb er al zin in, hoor. Nieuwe energie, we hebben even een wissel gedaan. Ik ben nu de sidekick en jij bent nu de DJ. Zoals we de afgelopen drie edities ook hebben gedaan.
0: Ja, zeker. Even lekker wisselen hoort er ook natuurlijk een beetje bij. We hebben natuurlijk heel veel klaarstaan het komende uur. Wat hebben wij klaarstaan? We hebben zo meteen de FOMO-lijst. Dat is een klein nieuw itemtje. We hebben straks ook wat streamingstips. De altijd blijven lachen en ook uiteindelijk de vertaalplaat. Dus het kan een hele spannende uitzending worden vandaag.
2: 100%. Sowieso reden om te blijven luisteren natuurlijk bij PNM.
0: Ja, die moet je altijd blijven doen, want daar zijn wij hartstikke gezellig voor.
2: Zeker, zeker. Zometeen heb ik inderdaad de FOMO-lijsten voor jou klaarstaan. Dat zijn alle evenementen die aanstaand weekend allemaal gaan plaatsvinden in Pelemaas en omgeving. En het tipje van de sluier, er gaat iets bijzonders gebeuren over de brug.
0: Over de brug iets bijzonders, een hele mooie. Wij gaan luisteren naar Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.
2: Zometeen meer.

0: James Blunt met Taste Like Summer. Ik vind het een heel erg lekker nummertje.
1: Is dat een nieuw nummertje?
0: Ja, het is nieuw. Wat is nieuw?
1: Maar hoe kom je nou in één keer bij dit nummertje? Want is zo in één keer dat voorbij komt, de radio of op een playlist van jou? Of?
0: 14 augustus is hij uitgekomen dit jaar.
1: Oh, dat is een vrij nieuwe, ja. 14 augustus, mooie dag hoor. Dan ben ik jarig geweest.
0: Natuurlijk, dat was jouw verjaardag. Nou, ja. nog gehad. Feliciteer met je 30ste
1: James,
0: verjaardag.
1: Als je luistert, een hele goede datum hoor.
0: Eén ding wat ik wel even wil toevoegen. Ik vind het een heel mooi nummertje. Maar ik zag de albumcover. En dat is gewoon een roze plaatje met 3 emoticons op. Een tongetje, een duimpje en een zonnetje. En dat vind ik dan jammer. Dan denk ik, heb je zo'n mooi nummer en zo'n album artwork. Doet dat afbreuk aan het totaalplaatje. Maar hè, weet je...
1: James, als je luistert, past dat aan die shit, hè?
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Precies. Wij gaan verder met ons volgende item.
1: Zeker. Wat staat hier allemaal te gebeuren? Een pillemazen te buiten, hè?
2: De FOMO-lijst.
1: Ja, wat houdt de FOMO-lijst nou precies in, Siem?
0: De FOMO-lijst, voor de mensen die niet weten wat FOMO is, Fear of Missing Out. Dus we hebben een hele lijst gemaakt met dingetjes die je niet wil en of kan missen hier in de gemeente Pelemaas en daaromheen natuurlijk.
1: Ja, net erbuiten inderdaad. We hebben ook nog wat regionale evenementen die spelen natuurlijk. Dit weekend, want daar gaat het over. We leven van weekend naar weekend, toch Siem?
0: Zekers.
1: Ja, we beginnen allereerst. Wat staat hier over de brug nou te gebeuren? Ik heb het zojuist ook benoemd. Hè? Er gaat namelijk iets groots gebeuren. Namelijk een grote dorpskermis in het centrum. In Meijl.
0: Is het kermis in Meijl?
1: Zeker.
0: Ga jij erheen?
1: Nee, want ik heb toevallig andere plannen dit weekend.
0: Oh, spannend. Ik ook trouwens.
1: Baarlo, daar is een kunstroute rondje kunst. Dat is morgen en overmorgen van 11 tot 5 in het centrum van Baarlo. En een jubileum circusvoorstelling, dat is ook morgen vanaf 2:30 in Baarlo. En een preventieve hartcheck als jij een hartverzakking krijgt tijdens een van deze evenementen, dat is ook morgen vanaf 10:00. Ook allemaal in Baarlo, in het centrum. In Panningen, daar is ook wat aan de hand, namelijk de blaasmuziek op het Raadhuisplein. Dat is ook morgen vanaf 2:30 in het centrum van Kapel.
0: Is er weer muziek onder de toren?
1: Dat is inderdaad de blaasmuziek onder de toren bij het Raadhuisplein.
0: Yes.
1: Bij Doc Sessa, ook wel bekend bij Momus.
0: Gaan we nog een keertje ik wil nog steeds een keertje naartoe, Sander.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb er al eens een keertje gezeten, maar het is echt wel genieten. Je zakt er lekker in een stoeltje weg, drankje erbij, biertje erbij, wijntje erbij. En heerlijk genieten van die blaasorkesten natuurlijk.
0: Zekers.
1: Een dorpje verder, dat hangt er namelijk aan vast, dat is Helden. Daar is het Ripercafé in Kerkenbusken, het gemeenschapshuis. Dat is morgen vanaf 10:00. En het traditioneel deurprocheten, dat is zondag ook in Helden. En als jij in Helden doorrijdt over die lange doorgaande weg, dan kom je uit in...
0: Wacht, wat?
1: Als jij over die lange doorgaande weg rijdt, dan kom je uit in...
0: Gochel?
1: Kessel.
0: Oh, die weg.
1: Flora en plantenwandeling, die is zondag om 9:00 in Kessel aan de Maas. En net erbuiten hebben we ook nieuws, namelijk uit Horst aan de Maas. Dat is het atelierroutenweg van de kunst. Dat is het hele weekend in Horst aan de Maas vanaf 11:00. In Ospel, daar is het live volk en Nederlandstalig muziek bij het Peelpodium. Dat is morgen vanaf 2:30 en 3:00. En in Roermond is het grote internationale graffiti en street art evenement. Dat is het hele weekend. Ook in het centrum van Roermond. En Helmond, daar is een gratis buitenbioscoop. Morgen vanaf 8:00. En een art festival en platenbeurs. Dat is zondag ook in Helmond om 11:00. Dus er staat een vol weekend in de planning.
0: Dus
1: na de zomer.
0: Er is genoeg te doen hier in Pelemaas en omstreken. Dus dat is mooi, die FOMO-lijst. Heel goed. Sander, waar gaan we dadelijk mee verder?
1: Ja, we hebben zometeen ook nog de streamingtips voor jou klaarstaan. Nou, wat wordt er nu momenteel in Nederland veel gestreamd en waar zijn wij naar aan het kijken? Dan wil ik een tipje van de sluier geven. Luister vanavond heel goed naar de geluiden rondom je huis. Want Netflix heeft namelijk een nieuwe thriller die heel Nederland rillingen bezorgt. En wat dat is, dat hoor je zometeen.
0: En wat we nu gaan luisteren, Bruno Mars met Tja Tja Tja. Zo denk ik iets minder spannend als die film van jou, denk ik, Sander.
1: Ja, ik heb wel mooi geteased, toch?
0: Zeker.
1: Zometeen meer.

0: Michael, of zeg ik Michael Jackson. Waarom zeg ik nou Michael Jackson, Sander?
1: Dat weet ik niet, Michael Jackson, hè?
0: Omdat er ooit geruchten zijn geweest dat Bruno Mars de verloren zoon van Michael Jackson was. Ooit in een ver verleden
1: zijn die... Ik heb ook ooit gehoord dat de broer van Bruno Mars de familie is van Snickers.
0: Snickers?
1: Stelt stevige trek.
0: Ah, kijk. Wij gaan wel even lekker nog eventjes voeten voor de vloer.
1: Dat was een beetje flauw, toch?
0: Dat maakt niet uit. Sanne, heb je nog een klein tipje van de sluier over jou? Of pak ik je nu op een onverwachts moment?
1: Nee, heb jij vannacht al onder je bed gekeken?
0: Nee, nog niet. Wat weet je wie daar lag? Mick Jagger. Samen met Maroon 5 en Christina Aguilera.
1: Zo, past dat bij je onder de bed?
0: Jazeker, ik heb een keigoed bed.
1: Zal een bokspringen hebben of niet?
0: King size.

0: Maroon 5 samen met Christina Aguilera over Jagger. Want ze hebben de moves van hem overgenomen natuurlijk.
1: Godverdomme nog.
0: Ik moet ook even uitleggen waar het liedje over gaat.
1: Ja, zeker 100%.
0: Vind ik wel.
1: Doe je goed.
0: En wij gaan verder met het volgende item. Say hello to my new friend. You can't handle the truth. I am the father. What we've got here is failure to communicate. Why so serious? Here's Johnny. De streamingstip van de week. Yes, Sander, jij hebt wat Netflix-series bij elkaar opgezocht.
1: Nou, niet alleen Netflix, ook HBO Max, Amazon Prime en Disney Plus. Ik heb dus gewoon een lijst gemaakt waar Nederland anno september naar aan het kijken is, massaal naar aan het kijken is.
0: Dus één ding trouwens, even
1: welke series en films? Ik heb wel de series en films door elkaar, ja.
0: Of, weet je wat ik een keer zou willen zien? Omroep PNN Plus.
1: Dan kun je
0: dus altijd de
1: vrijdagavond.
0: De vrijdagavondbord, die kun je sowieso terugluisteren. Maar ook de televisieseries zoals Sint en Piet. Die wil ik van 5 jaar geleden terugkijken. Zou dat dan op PNN Plus staan komen denk
1: nee,
0: je?
1: Nee, wel op YouTube staat wel dat trouwens.
0: Ik wil er gewoon een app voor, gewoon PNN Plus. Ik ga het bij de hoofdredacteur ga ik pitchen.
1: Ga maar eens even pitchen, jongen. Stranger Things, die is populair momenteel. Tieners vechten tegen bovennatuurlijke krachten en overheidsgeheimen in de jaren 80 op Netflix. Bridgerton, een romantische en schandalige kostuumdrama over de Londense High Society. De UNESCO Detective Hall. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Dat is namelijk een Noorse serie. Ja, duistere misdaadthriller over de zelfdestructieve detective die rituele moorden in Oslo onderzoekt. Wat luguber allemaal hier in september. Breaking Bad is ook terug. Een terminaal zieke scheikundeleraar bouwt een drugsimperium om zijn eigen gezin te redden. Waar ik zojuist ook voor geteased heb, hè, van kijk jij goed rond in je huis, wat is er allemaal gebeuren. Het is een film die ik dus gisteren heb gezien, hè, daar heb ik naar geteased. Maar dat ga ik je zo meteen vertellen, welke dat ik dit heb gezien. Sluit me nu eventjes over. We gaan naar HBO Max in King of the Seven Kingdoms. Een intiemer en op zichzelf staande Game of Thrones verhaal over een rondtrekkende ridder aan zijn schildknaap. The Last of Us op HBO is een meeslepende post-apocalyptische drama waarin een man een immuun meisje door een besmette wereld moet loodsen. The White Lotus, satirische comedy over de duistere en absurde geheimen van een rijke hotelgasten. The House of Dragon is ook weer terug. De bloederige en politieke machtsstrijd binnen de familie. Lang voor Game of Thrones was deze al op dit streamingsplatform te vinden. En de drama in een duistere romantische comedy waarin de onthulling tijdens een repetitiediner volledig escaleert. Ik pak er nog even uit wat Amazon Prime, hè. The Boys, The Reacher is er ook nog. En de Project Hail Mary, een science fiction avontuur waarin een astronaut met geheugenverlies in de aarde moet redden. Van de ondergang is populair at the moment. Disney Plus is The Bear, Star Wars, Love Story en The Devil Wears Prada. Wie kent hem niet? 2. Het vervolg op de Andy Sucks en Miranda Priestly na 20 jaar de strijd aangaan met een digitale influencercultuur. Het gaat over de oververhitte mode-industrie in The Devil Wears Prada. Die film die ik gisteren heb gezien, want anders gaan mensen daar in slaap vallen voor de radio met mijn lange lijst, is The Whisper Man. Dat is namelijk een ijzingwekkende thriller waarin een vader en een zoon het doelwit worden van een seriemoordenaar. Ik heb hem gisteren gezien. Het is echt een fantastisch film. Echt een aanrader. Een hele mysterieuze, zoals ik net al zei, ijzingwekkende thriller waar jij van begint tot het einde echt in mee wordt gezogen. Echt super geweldig. Duurt ongeveer 2 uur, dus ik ga er lekker voor zitten op Netflix.
0: Ja, zeker. Even kijken. Nou, dat waren jouw streamingstips. Dan heb ik er eentje.
1: Zijn er een hoop. Hè? Ik dacht van, ik ga op een gegeven moment van kwasten even op het lezen, want ik heb hier de lijst voor mij natuurlijk. En ik dacht van, nou, ik kort er zelf even wat in, want anders ben ik hier waarschijnlijk over een halve nog.
0: Ja, maar je moet mensen ook een beetje keuze geven natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat zeker. En die heb ik net ook gemaakt, hè? Wat er allemaal nog is. Trouwens, Mokro Mafia is ook weer terug op Videoland. En Oogappels is ook weer terug op Videoland.
0: Mokro Mafia heb ik ook gekeken, maar op het begin ben ik wel afgehaakt. Omdat ik helemaal vergeten was waar ik was gebleven, omdat ik een bepaalde periode niet meer volgde.
1: Zeker.
0: Even kijken. Mijn, hoe heet het?
2: Mijn streamingstip van de week is Terminator 2 Judgment Day uit 1991. En vooral, en dat komt, en daar wil ik ook even op uitlichten, door het nummertje van Guns N' Roses wat er in verwerkt is. Kijk je de nummer van Guns N' Roses? Weet je welk nummer erin zit?
1: Ja, Could You Be Mine.
2: You Could Be Mine, inderdaad. En dat nummertje, dat is niet speciaal geschreven voor de film. Maar ja, ze waren die filmen aan het maken. En uiteindelijk bleek het nummer perfect te passen bij de film. En vooral bij de beroemde motorachtervolgingsscène met Arnold Schwarzenegger natuurlijk. En ter promotie van het nummer en van de film werd er natuurlijk ook nog een videoclip uitgebracht. Daar zie je en Guns N' Roses en bekende beelden uit de film. En ze hebben een hele mooie promotie gemaakt voor You Could Be Mine van Guns N' Roses. En natuurlijk Terminator 2 Judgment Day 1991.
1: Ja, en zometeen heb ik trouwens nog een nieuwtje in Pelemaas. Wat dat is, dat hoor je zometeen.
2: Spannend, wij gaan luisteren naar Guns N' Roses met You Could Be Mine. Lekker slash op die gitaren. Extra Roos natuurlijk op die zang. Lekker de basje erbij. En dan zijn we zo terug. Met Sibus Sander op de vrijdagavond.

0: And I'll write your name.
1: Weet je wat het leuk is van dit nummer? Ik ken hier ook nog één nummer van. Die ga ik heel even gauw laten horen.
2: Ja, zeker. Doe je ding.
1: Want dat is een cover op dit nummer. En ik vind hem heel erg vet. Maar ik denk dat jij zoiets hebt van... Oh, Siem... Moet dat nou weer? En dan zeg ik, ja zeker moet dat. Even kijken, pak ik deze. Het begint een beetje hetzelfde.
2: Ja.
1: Heb je...
2: En dit is een parodie op...
1: Nee, dit is geen parodie, dit is een cover. Maar je moet even kijken.
2: Maar dan gaat de... Daar gaat dat schreeuwen weer beginnen, toch? Jezus. Het is trouwens wel een leuk nummertje om op de radio te draaien.
1: Deze?
2: Jawel, toch?
1: Ja, ik weet niet of die te hard is, maar we kunnen wel een keertje...
2: Nee, het is vrijdag, maakt niet uit.
1: Dat klopt, we hebben alle tijd. Hé, Sander, je had nog een nieuwtje over brandlos.
2: Ja, het overlijden van de Bosnische Servische legerleider, Ratko Mladic, in zijn Haagse gevangeniscel maakte diepe indruk op de Limburgse Bosnië-veteranen. Mladic zat levenslang zijn celstraf uit voor zijn hoofdrol in de oorlog en de genocide in Srebrenica. In 1995 alweer, waarbij meer dan 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Voor veteranen zoals Wilbert Beurskens, dan komt het dus op betrekking op onze eigen gemeente. Uit Helden brengt dit nieuws de loodzware herinneringen na die zomer weer helemaal naar de oppervlakte. Beurskens vindt dat de oorlogsmisdadiger eigenlijk nog langer had moeten boeten voor zijn daden. Het nieuws valt samen met een bijzondere stap voor de veteranen. Dinsdag vertrekt Beurskens namelijk, dus afgelopen dinsdag, opnieuw per fiets richting Bosnië. Die heeft hij al eerder gedaan, maar hij doet het dit keer weer opnieuw dit jaar. Waar eerdere reizen in het teken stonden van traumaverwerking en het opzoeken van een oude militair kamp, hoopt hij dit keer eindelijk ook weer van het land te kunnen genieten, uit Bosnië. Toch blijft de reis mentaal enorm beladen. Zoals hij zelf zegt, hoe dichter bij de grens van Bosnië, hoe spannender dat het wordt. Terwijl Mladic er niet meer is, blijft het verleden voor de veteranen op weg naar... Sarajevo nog altijd springlevend. Een bijzonder verhaal.
1: Ja, ik zag hem niet aankomen.
2: Nee, goed. Jij zet al een vrolijke jingle in. Maar ik denk, nou, ga jij ook eventjes een beetje verrassen met het verhaal.
1: Ik vond
2: het wel bijzonder. Ik denk, licht deze eventjes uit.
1: Yes, ja, zeker. Mocht je nou meer willen weten over het ontwikkelen van dwangneuroses, blijf dan ook eventjes lekker luisteren. En dan gaan wij nu verder naar het liedje wat een beetje past bij het andere onderwerp van jou, Sander. Van Ed Sheeran samen met Camila
2: Cabello
1: en Cardi B met het nummertje...
2: South of the Border. Om mijn grenzen te verleggen. Ook de heldenaar die de grenzen verlegt. Hierop.

0: vader. Ja, en dat was Smaak naar Water, Sander. Daar wilde jij nog iets over kwijt.
1: Ja, want de Smaak naar Water is de hitsingle van de Nederlandse artiesten Ronnie Flex en Little Kleine natuurlijk. Die horen de laatste tijd wel vaker, Little Kleine. Met van allerlei nummers, zoals Lijntje en Maak Me Nou Niet Gek, hè, samenwerking. Mm-hmm. Het nummer werd officieel uitgebracht op 14 augustus, dus weer zo'n datum, hè, mijn verjaardag. Als onderdeel van het live album DJ Rufa, live at Flex FM. En kwam direct hoog binnen de hitlijst. De track markeert een nieuwe samenwerking tussen de twee bekende New Wave pioniers. Dat kennen we nog wel van het vorige album, hun samenwerking New Wave. Tussen Little Kleine en Ronnie Flex. Die eerder samen mega-hits scoorden zoals Drank en Drugs. En radiozender FunX riep de single daarna na de release uit tot Dixie. DXT van de week. Er zijn twee typen mensen in de wereld. Mensen die weten dat water geen smaak heeft. En mensen die claimen dat elk watermerk wel een ander smaakje heeft.
0: Ja, dat klopt.
1: Zo inhoudelijk heeft het helemaal niet zoveel, hoor.
0: Nee, dat was hem ook.
1: Dat was hij.
0: Dan gaan we lekker verder naar het laatste item van vandaag.
2: De vrijdagavondbol. Altijd even lachen. Wat je rook.
0: En zoals ik net al zei, vind je het interessant nog iets meer over dwangneuroses ontwikkelen te weten? Dan kun je naar Ronald Hoedeman luisteren. Dat gaan we nu ook doen. Want hij heeft al iets kleins te vertellen over in zijn nieuwste show van Met Knielende Knikjes heet de show. Staat ook volledig op Spotify. Gaat hij iets vertellen over de dwangneuroses? Dus dan gaan we even lekker naar luisteren naar onze Ronald.
1: De tips.
3: De stad zelf, Oslo, daar hoef je niet echt naartoe. Het is mooi, hoor. Het is een leuke stad. Het is mooi, maar het is vooral keurig. Ze hebben ook wel knappe mensen ook. In Oslo, god man, hartstikke knap. Blonde mensen, blauwe ogen, helemaal symmetrische gezichten. Een soort levende catalogus voor het Derde Rijk. Als dat je ding is, dan moet je daar naartoe. Maar het is vooral netjes, keurig. Ze hebben er wel graffiti, maar het is allemaal in Times New Roman. Zodat je het kunt lezen. En ik was thuis op een gegeven moment en ik denk, wat heb ik nou in dit tripje gehad? Wat was dit nou? Oké, dus ik was niet bang op het moment dat iedereen doodsangsten uitstond. Wat betekent dat nou weer? Dat ik gevoel aan het onderdrukken ben? Ja, dat is precies wat dat betekende. Want ik kwam thuis en het bleek dat ik al een tijdje een dwangneurosis aan het ontwikkelen was. Ik kon in één keer thuis niet meer weggaan. Dat kan ik nog steeds niet. Dat is nog steeds aan de hand. Thuis weggaan zonder soms tot 3 keer toe te hebben gecheckt in de keuken of het gas uitstaat. Dat was in één keer een fucking obsessie. Dus stond ik in de keuken voor het weggaan, denk ik, gas is uit? Ja, gas is uit. En mijn hersenen speelden spelletjes met me. Meteen een ander script in mijn hoofd. Dan moet ik nou even boodschappen doen, gewoon. Misschien vegetarisch gehakt, dat is lekker voor in de pastasaus. Maar ja, dan ga je wel altijd van ruften. Maar ja, goed, die ruft heb je ook nodig om binnen de nacht die jeeps weer te laten vertrekken. En heb ik het gas nou echt uitgedaan of niet? Ga maar weer terug, dikke debiel. Ga maar weer terugkijken in je stomme rotkeuken. En ik haat mezelf dan, maar dan ga ik weer terug. En dan is mijn tweede copingmechanisme is het hardop tellen van de knoppen op het gasstel. Als ze goed staan, tel ik ze hardop om de gebeurtenis van het tellen te verankeren in de realiteit. Dus dan zie ik die knoppen, 6 knoppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan loop ik weg, zit mijn zoon aan tafel. Die weet dat hij een geschifte neurotische vader heeft. En die wil met mij fucken. Stak in de gang, hoor ik in één keer uit de kamer. 7, 0, 13, 82, 8, 5. En ik, fuck, en dan moet ik weer terug. Ik heb nou bedacht en besloten dat ik hetzelfde ga kopen als wat die jonge ouders kopen. Jonge ouders, ja, hebben ze net een kindje en hebben ze soms een camera op de wieg gezet. En dan hebben ze een appje op hun telefoon verbonden met de camera. En dan kunnen ze overal zien of de baby oké is. Als ze even ergens anders zijn, weet je wel, dat wil ik nou ook. Zet ik een camera op het gasstel. Dan kan ik overal op een appje zien of het gas uitstaat. Lijkt me vet. Wat is gaaf, want op die camera zitten ook speakertjes. Dat je desnoods sussende woorden aan de baby kunt toespreken. Weet je, dan kun je praten door je telefoon. Komt dan uit de speaker. Dat lijkt me vet. Dat ik dat ook heb, dat ik ergens op een feestje ben. En dat ik op mijn appje kijk en zie dat het gas nog aanstaat.
1: Ik moet even uit het gas zetten, Siem.
3: Dat ik meteen die vent kan toespreken. Kun je het gas even uitdoen? Die vent, god.
0: Dat is toch wel een beetje onze typische ja, Ronald.
1: Dat schijnen best wel veel mensen te hebben, zo'n dwangneurose. Dat ze gewoon zeggen van ja, even om een beetje serieuzer ben te gaan op dit item. Dat je toch wel echt vaker, ik heb dat ook wel eens gehad, dat ik vaker dan een beetje wel kijk naar het gas en denk, staat het uit, staat het niet uit? En dan kijk ik nog een keer terug, staat het uit, staat het niet uit? Ik ga ze dan niet tellen, maar ik ga wel sowieso een paar keer kijken.
0: Ja, die herken ik wel. Hey, maar voor die dwangneuroses, weet je, we zijn blij dat het eindelijk weekend is. Dus de dwangneuroses op werk hoef je geen last meer van te hebben.
1: 100%.
0: We hoeven ook komend weekend niet te werken, want het is natuurlijk weekend. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren van vanavond. Iedereen, tot volgende week. Wil jij de mensen ook eens meegeven?
1: Ja, we gaan lekker afsluiten met de Kings of Leon, hè?
0: Yes, Sex on Fire.
1: Sex on Fire. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Geniet ervan.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
1: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
0: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
2: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En heel langzaam appt die weg. Goedenavond mensen. Welkom bij Blues Traffic. Mijn naam is Wil Wijnhoven en ik begeleid jullie 2 uurtjes lang door deze muziekstudio. Ik zit voor de eerste keer in onze nieuwe studio. Eventjes wennen, andere plekjes van de knopjes, maar dat gaat wel lukken. Het eerste nummertje wat ik draaide was eentje van Danny Bryant Red Eye Band. Dat was een van de eerste albums die Danny Bryant heeft opgenomen in 2002. Was getiteld Watching You en ik draaide daarvan het nummer Since You've Gone. En omdat het zaterdag het bluesfestival de Dolof is, dacht ik, weet je wat, ik ga Luther Allison draaien met de Just Memories van zijn album Life is a Bitch. En waarom? Het was een album uit 1984 en eventjes daarna stond hij op het Blues Rock Festival in Tegelen, ook in de Dolof. Maar Bluesfestival Tegelen is gewoon een doorstart door andere organisatoren, mochten die naam ook niet gebruiken. Dus daar een bluesfestival. De Dolof, maar toch wel een beetje link naar bluesrock. Luther Allison, Just Memories. Was ook een mooie herinnering, moet ik zeggen. Heel mooi.

En even een beetje rustiger aan met Sierra Green. Dat is een soulzangeres die samen met Devon Allman zingt op het mooie album van Devon Allman, The Blue Summit. En daar werken verder mee Jimmy Hall, Larry McRae en natuurlijk Sierra Green. En Devon probeert met zijn stijlmuziek ook de traditie van zijn vader Greg en zijn oom Doen voor te zetten. En dat lukt hem vrij aardig op dit album. Uitgebracht op het label van Ruff. 25 juni 2025 kwam die tot stand. Enkele jaren geleden overleed Prins. Ja, we kennen natuurlijk Prins allemaal. Die schreef in 1984 een fantastisch mooi nummer. Tenminste, ik vind de cover mooi. Ik van hemzelf vond ik hem niet zo mooi. Maar die van Ainsley Lester, Purple Rain, nou, die mag er van mij wel wezen hoor.

Nou, dat sloot toch heel mooi aan bij Purple Rain van Ainsley Lister. Dat ik voor dit nummer van Jim Schuller draaide. En dat nummer heette Deepwater Lullaby van zijn album Tijuana Bible. En Jim Schuller kennen we natuurlijk allemaal van zijn optreden. Ik dacht in 2001 op Bullseye in Roggel en in 2018 op Blues Traffic. En hij is gitarist onder andere bij Mike Morgan geweest en ook nog steeds bij George Torogood. Dus geen pannenkoek op dat gebied. We gaan lekker verder met een bassist. Ja, je hoort dat niet zo vaak. Een bassist die een album uitbrengt en dan ook nog op een goede manier met diverse artiesten weet samen te werken. Zoals Greg Nagy, die we wel eens gezien hebben op Moulin Blues. Maar ook met onder andere John Lee en David Rodenberg en Sean Kellerman, die we ooit gezien hebben bij de Fabulous Thunderbirds jaren terug. We gaan luisteren naar Joseph Velos met het nummer Jolene. En dat kennen we natuurlijk weer van, uiteraard 2 weken geleden helaas overleden, Dolly Parton. En nu een mooie uitvoering ervan.

Prachtig nummertje. Miss You van de Rolling Stones. Dat kennen jullie natuurlijk wel. In dit geval was dat niet de Rolling Stones, maar van een hele jonge blues-rockgitarist uit Amerika genaamd. Moet ik zelf even kijken dat ik goed kijk. Ryan Newman. En omdat hij op een speciale manier toch wel stevig de gitaar bedient, kreeg hij de naam Blue Rod. Dus zijn artiestennaam is Ryan Blue Rod Newman. En het nummer Miss You van zijn debuutalbum Rod of Blues. Jezus, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Vratte van de blues? Ik zou het bij God niet weten. Gewoon naar Sven Swetterberg met de Chicago Express. Open house at my house. Zo, begin er maar eens even aan. Dat is ook het laatste nummertje voor het eerste uur. Tot zometeen.

0: met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede uurtje van Blues Traffic. We hoorden de Swarm Tones featuring Johnny Sansone met het hele aparte nummer getiteld Lost in the Bayou. En dat is opgenomen met de Swarm Tones. Het is een Duitse band met onder andere Heiner Koop, Guido Lehmann, Thomas Veldman, Chris Kalu Coyle, Jürgen Roselski en Stefan Lammert. En natuurlijk aangevuld met Johnny Sansone op de trekbuhl. Mondharmonica, kan die spelen, die kan zingen, die kan... Dat kan die gast eigenlijk niet. In ieder geval, het was een eigen nummer van Johnny Sansone. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van B.B. King maakte Joe Bonamassa een groot project, een album. B.B. King's Blues Summit 100. Daar staan nummers op met verschillende artiesten. Een nummer wat ik gekozen heb in dit geval is To Know You Is To Love You. Ja, wie kent dat nummer niet? Nu een uitvoering samen met Joe Bonamassa, Derek Trucks, Susan Tedeschi en Michael McDonald. Ja, dat was vroeger toch een top 40 artiest. En nu speelt hij lekker mee met Joe Bonamassa en Derek Trucks. Nou.

Yeah, B.B. King heeft toch wel een paar hele mooie nummers gemaakt en geschreven. Maar Joe Bonamassa die weet ze toch ook wel goed te coveren. Samen natuurlijk met Derek Trux, Susan Tedeschi en Michael McDonald. Aparte stem die Michael McDonald. To Know You is to Love You. B.B. King's Blues Summit 100. We gaan naar Spencer McKenzie. Ook weer een jongeling in de blues. En van zijn album Empty Chairs, zijn recente album, draai ik het nummer What You Do.

What You Do. Nou, dat heeft hij duidelijk laten horen. Lekker op gitaar, lekker met de zang. Spencer McKenzie van zijn album Empty Chairs. En dan gaan we naar Toronto, Canada. Want daar is een band gevestigd bestaande uit 13 personen. Inclusief de blazers en alles daarbij. Dan heb ik het over Samantha Martin en Delta Sugar. Ze hebben een live album uitgebracht in mei. A Beautiful Bus. Er zijn opnames gemaakt in 2022 met horten en stoten vanwege de COVID-maatregelen. En toen ze eindelijk weer de baan op mochten eind 2022, bleek Samantha Martin al 6 maanden zwanger te zijn. En toch heeft ze de tour toen afgemaakt. En van die opnames is natuurlijk ook een mooi album uitgebracht. Daarvan ga ik draaien. I've Got a Feeling. Nou, dat moet als wel als je dan 6 maanden zwanger bent.

0: I've got a feeling.
1: Thank you very much.
0: Van de Canadese band Samantha Martin en Delta Sugar. En je hoorde natuurlijk alle 13 muzikanten op het nummertje terugkomen. Prachtig. 2025 was het jaar van David Ronaldo en de Duits. Toen brachten ze hun album Six String Preacher uit. Dat was voor ons een reden om eens te gaan kijken hoe de band het live deed. En we hebben ze toen gecontracteerd voor het aanstaande Blues Traffic Festival op 7 november hier in Dock 6. En om jullie kennis te laten maken met David Ronaldo en de Duits, gewoon de titeltrack van hun recente album Six String Preacher.

David Ronaldo en de Dice, 7 november te zien op Blues Traffic. Met het nummer 6 String Preacher. Van het heden gaan we naar het verleden. We gaan naar begin 70er jaren. Toen ontstond de band Derek and the Dominoes. Ze hebben één studioalbum uitgebracht, getiteld Layla and Other Assorted Love Songs, met gastoptreden van Duane Allman. Daarna zijn er alleen maar compilaties uitgebracht. Er waren wel plannen om een tweede album op te nemen, maar in de studio ontstond er een ruzie tussen Eric Clapton en Jim Gordon en de band stopte daarmee acuut. Dus het is maar eigenlijk één officieel studioalbum van Derek and the Dominoes. We gaan luisteren naar een eigen nummer van Eric Clapton, Bell Bottom Blues.

Wat een heerlijke muziek van deze gasten. Dat is toch echt lekkere blues met Peter Green en Mick Fleetwood. In de ouderwetse Fleetwood Mac. Een van de beste periodes, vind ik, van deze band. Tweede studioalbum van deze band heette Mr. Wonderful. En het nummer dat ik draaide, Love That Burns. En we blijven nog heel eventjes in de jaren 70. Met name in 1978, een lekkere tearjerker.

Blijft een mooi nummer van Neil Young. Samen met Nicolette Larsen zong hij voor Strong Winds. En het was niet André Houdappels op de lapsteelgitaar, maar Ben Keith. En die deed het bijna net zo goed als André. We gaan nog heel eventjes naar Tegelen. Morgen is het zover. Derde editie van Blues Festival de Doelhof. En deze gast, die speelt er ook.

En morgen sluit hij het Bluesfestival in Tegel af. Walter Trout met zijn band. We gaan afsluiten. Twee uurtjes zijn aan een einde gekomen. Ik ga dat doen met een oud nummertje uit 1967. Ooit opgenomen door Albert King, maar geschreven door Booker T en de MGs. En nu een uitvoering van de legendarische band The Free. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Misschien tot morgen in Tegelen. De groetjes allemaal. Doei!

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan.